0: De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is niet heel, zeggen ze experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Even schuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Even schuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Etje Verschuren met het NOS Journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Jon van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer, er nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Jon van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Ruilschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: BTW deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
9: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
11: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
12: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

Billy Joel op Radio M Utrecht in de vroege ochtend van de zondag. Nog lekker fris, temperatuur goed te doen op de Hengeveldstraat. Het is 5 juli. Goedemorgen. Ik heb fijne muziek voor je. Luc Hoogstein heeft straks van alles te vertellen. Onder andere over een koudje in de tuin, maar ook over de tuintelling. We nemen een kijkje bij Festival Wonderfeel. En ik heb nog meer zomerse tips voor je. Blijf er lekker bij. Dit is vroeg op zondag. En luister je mee? Laat het weten via de app van RTV Utrecht. Contact met de studio.

Sienna Spiro, onthoud die naam. Jonge zangeres, 2005 geboren. Material Lover heet het liedje. En dat is, ja, is een beetje soul-achtige sound is het. Het is een beetje een parodie op Material Girl van Madonna. Heel rijk meisje. Nou, houd in de gaten. Jonge zangeres, gaan we vast meer van horen. Sienna Spiro is haar naam. Daarvoor Elvis. En we gaan ook even door met Out, The Righteous Brothers en Unchained Melody. En straks krijg je wat tips van me. Whoa.

Nou, dat kwam recht uit het hart. Zoveel mogen duidelijk zijn uit het hart van de Righteous Brothers. Fijn dat jij luistert. Dit is Radio M Utrecht vroeg op zondag. Het is natuurlijk allemaal helemaal licht, want het is hartstikke zomer. Gelukkig niet meer zo heet als vorige week. Maar je kunt wel de hele zomer genieten en lekker afkomen koelen in de kasteeltuinen. Onder andere van Kasteel Den Haar. Dat kun je doen vanaf dit weekend tot en met 30 augustus. Dan kun je terecht op het landgoed dat verandert in een sfeervol zomerverblijf. Voor iedereen, voor jong en oud. Strijk er gerust even neer voor een picknick in het gras. Je kunt roeien over de kruisvijver. Of elkaar uitdagen voor tennis, jeu de boule of schaak. Of zelfs, jawel, een potje croquet. Nou, nog nooit gedaan. Je kunt een ijsje of een glaasje drinken. Allemaal hartstikke leuk daar. En ontspannen wandelen door de tuinen, dat is het mooiste natuurlijk. Die tuinen zijn dagelijks geopend van 9 tot 5:30... en in augustus zelfs tot 6:30. Allemaal bij Kasteel Den Haar. Ik zou zeggen, ga dat zeker doen, dat lijkt mij helemaal prima. Ik zit te kijken of we nog meer van dat soort heerlijke buitenuitjes hebben. Dan ga ik even naar mijn lijstje. En jawel, varen in Utrecht of bijvoorbeeld met de waterlijn in Amersfoort. Dat is echt heel leuk. Of een boottocht in Utrecht. Maar die waterlijn kan ik je echt aanbevelen. Dan maak je een tochtje door de stad. En een boottochtje in Utrecht kan je natuurlijk al doen, altijd doen. En ook via Utrechts landschap. Dat hebben we wel eens vaker verteld. Ga even naar de site voor alle informatie. Bijvoorbeeld voor de kersenvaartocht. Tot zover. Straks nog wat meer dingetjes, tips, uitjes. Noem het allemaal maar. En dit is Charles Aznavour. There.

Onze Margriet Eshuis hier met haar band en Black Pearl. En dat heeft ze ons toch maar mooi nagelaten uit 1982, dit schitterende liedje. Je luistert naar Vroeg op Zondag, Radio M Utrecht. Zo dadelijk gaan we het hebben over Wonderfuel. Bijzonder festival op het terrein van het landgoed Groeneveld in Baren. Het ziet er heel erg uit als een popfestival, maar het is er wat meer rustig. Dus geen keiharde bands, maar meer klassieke muziek, jazz. En er is ook van alles te doen. Je kon er zelfs gisteren tafeltennissen met Bettine Vriesekoop. Ja, ga er maar aan staan. En het was over.

0: En je hoorde hier Shania Twain en Forever and For Always. En daarvoor John Mayer met Who Says. En ik zei het al, het is Wonderfeel dit weekend. En afgelopen week sprak ik al eventjes met de organisator of een van de organisatoren van Wonderfeel. Bijzonder festival. Ga je even wat van horen. Een kleine muziekje. En daarna een stukje uit het gesprek wat ik met hem had. Met Kenne Peters. En hij is een van de organisatoren. Maar eerst wat sfeer.
1: Ja, het is een heel relaxed sfeertje hier.
2: Nieuwe wegen van muziek leren kennen.
1: Een soort van kennismaking met allerlei verschillende soorten klassieke muziek.
3: Dit is minstens zo leuk als Pink.
2: Het is geen kuuroord. Het is ook geen camping en ook geen verjaardagsfeestje. Dit is Wonderfeel. Een muziekfestival midden in de natuur.
0: Nou, dat vat het eigenlijk een klein beetje samen, kennen. Jij bent een van de organisatoren.
4: Het is een
0: festival midden in de natuur. Klassieke muziek en jazz staat centraal. Maar de setting is eigenlijk als een popfestival, hè?
4: Ja, het is ooit begonnen als echt een klassiek festival in de natuur. 11 jaar geleden nu, zeg ik uit mijn hoofd. En inmiddels, na ruim 10 edities, zijn we uitgegroeid tot een festival waar klassiek nog steeds een grote plek heeft, maar waar allerlei muziek te horen is, van jazz tot niet-westerse muziek, tot singer-songwriter. En het is in de natuur. Het zijn 5 podia... op een prachtig natuurgebied waar je lekker doorheen kunt wandelen. Heerlijk. Kunt eten en drinken en van muziek kunt genieten.
0: Ben je daar blij mee trouwens, met die plek bij het landgoed?
4: Nou, het was heel leuk om na 10 edities in Schaveland een nieuwe plek te leren kennen. Dus in die zin geeft het ons ook weer een nieuwe impuls. Het terrein ziet er anders uit, is ook anders opgezet. Vorig jaar was de eerste editie daar, dus komend weekend beleven we onze 2e editie. En er zijn ook weer wat dingetjes getweakt om het nog beter voor deze plek vorm te geven.
0: Oké. Okay. Vertel, wat is er allemaal te doen?
4: We proberen een festival te zijn voor iedereen, dus van jong tot oud. Naast de muzikale onderdelen zijn er ook kinderprogramma's, er zijn voorstellingen, je kunt kleien. Er is een kunstroute van kunstenares Chantal de Wolde met grote kleurrijke dierfiguren die door het landschap staan. Er is een prachtige, indrukwekkende installatie van een Britse kunstenares, Ungrievable Lives. Mm-hmm. Ons thema dit jaar is thuis en wat het betekent om je ergens thuis te voelen. Wat maakt dat je ergens thuis voelt. En dat belichten we op verschillende manieren. Deze kunstenares, Caroline Burroway, doet dat door aangespoelde reddingsvesten van bootvluchtelingen tentoon te stellen in de vorm van kinderjurkjes. Heel zwaar thema.
0: Nou.
4: Daar is ook muziek bij geschreven, die is te horen. Maar dat soort dingen proberen we ook aan te kaarten. Dus we zijn een heel gezellig, heel leuk, mooi festival met af en toe wat maatschappelijke onderdelen.
0: Ja.
4: Dus die zijn er zeker ook te vinden.
0: Maar moet je dan heel veel weten van klassieke muziek? Of zeg je van kom ook gerust als je daar eigenlijk niks of weinig van weet? Want dat ben ik wel benieuwd naar.
4: Je hoeft helemaal niks te weten, liever niet zelfs. Als je doorgewinterd klassiek liefhebber bent, dan valt er genoeg te ontdekken qua andere muziek. Als je denkt, nou, ik hou wel van klassiek, maar ik hou niet van in een concertzaal zitten voor 2 uur lang, kom dan vooral naar Wonderfeel, want je kunt rondlopen, je kunt 10 minuten bij het ene podium zitten, en als je denkt, ik heb hier helemaal geen zin in, dan loop je gewoon door naar het andere, want er zijn verschillende concerten tegelijk bezig. Wat het zo leuk maakt, is dat het laagdrempelig is, dat het in de natuur is, dat het gezellig is. Je kunt ook gewoon een biertje drinken in de zon. Hopelijk schijnt de zon. Volgens mij komt dat wel goed. Dus ja, ik denk dat het een hele goede instapper is voor als je weinig met klassieke muziek op hebt.

heerlijk relaxte muziek. Nog meer in de zomerstemming. Misschien kun je nog naar Wonderfeel en anders volgend jaar gewoon een keertje. Van Bob Marley, No Woman No Cry naar Peter Gabriel. En Koop zag ik al rondscharrelen op de redactie. Die is er straks met M voor elkaar. Wij zijn er nog een uurtje met Vroeg op Zondag. Tot zo.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
2: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
3: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed.
2: Vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
3: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen schade.

0: scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Railschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
13: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
14: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
15: Boek nu via piepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
16: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
17: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.

even een dansje gemaakt op de redactievloer. Even koffie gehaald. En we genieten van Tavares en More Than a Woman. Tweede uurtje vroeg op zondag. Ja, we genieten ook wel een beetje van deze temperatuur. Vorige week zaten we er toch wel een klein beetje anders bij. Ik vond het helemaal niks, hoor, die hele erge warmte. De meeste van jullie niet. Komende dagen wordt het ook nog wat koeler, wat meer regenachtig. En daarna krijgen wij ook weer wat meer warmte. Maar dat gaan we allemaal zien. Onze weervrouwen houden ons heel goed op de hoogte. Onze bioloog Luc Hogestein doet dat ook. Die praat ons zo even bij over de tuintelling. Onder andere de tuinvlindertelling, de tuinvogeltelling, maar nu

0: Van een lang verleden, lang geleden, Bert Dave Barry en Little Things. En daarvoor Bruno Mars en Riskiddle.
1: 93.1 Radio
0: M Utrecht. Ja, rond deze tijd bellen we eventjes met Luc Hogestein, onze bioloog en schrijver. Goedemorgen Luc. We gaan het zo hebben over de tuintelling, van groot belang. Maar nog even terugblikken op vorige week met dat hele heftige onweer en al die warmte. Ja, toen zijn er ook wat nesten met vogels en ook jonge vogels uit de bomen gevallen. Kunnen vogels over het algemeen, dat jij het weet, omgaan met dat soort hele extreem weer?
2: Nou, dit soort extreme omstandigheden zoals we de afgelopen weken hebben meegemaakt, dat was echt wel heel extreem. En dat maken vogels ook niet zo gek veel mee. Dus wat je merkte is, ja, er zijn bijvoorbeeld ooievaarsnesten zijn uit de boom gevallen. Maar er is in het verleden ook om dit soort weersomstandigheden wel eens een zeearendnest uit de boom gevallen. Maar wat nog veel erger is, is dat die hete zon die gaat staan te bakken op nestkasten waar vogels in zitten. En dan kan het soms letterlijk zijn dat die vogeltjes of doodgaan in de nestkast. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij koolmezen, pimpelmezen, als het nestkastje op de zon hangt. Maar het kan ook gebeuren, zoals bij kerkuilen, dat die jongen denken van, bekijk het maar, het is maar veel te warm hier. En die springen dan letterlijk uit de nestkast naar beneden. Gewoon eigenlijk een wisse dood tegemoet als ze niet worden gevonden. Dus ja, die twee dingen die gebeuren echt nu op dit moment.
0: Zielig, ja, heel zielig. Ja, ja. Oh, ik wil het even aankaarten, want het was natuurlijk wel vrij heftig om te zien. Maar eigenlijk zei je, ja, ik wil het graag hebben over de tuintelling. En dat komt wel mooi uit, want volgende week is de tuinvlindertelling.
2: Ja.
0: Waarom zo belangrijk, Luc?
2: Nou, het geeft je informatie, of het geeft eigenlijk de Vlinderstichting informatie over hoe het gaat met de vlinders in Nederland. En als heel veel mensen tegelijk tellen, dan krijg je in één klap heel erg veel informatie over de verspreiding van de wat algemenere vlindersoorten in Nederland. Ja, en dan kan de Vlinderstichting weer kijken van, gaat het inderdaad slecht of gaat het goed met die soort en wat zou de reden kunnen zijn enzovoort. Dus eigenlijk help je mee met een stukje onderzoek.
0: Ja, we hebben onlangs al een keertje gehad over dat, even kijken, dat oranje tipje geloof ik.
2: Ja.
0: En ook die ene vlinder die in Zuid-Limburg, die ik ook gezien had, ik weet even de naam niet meer. Maar heb jij nog bijzondere vlinders gezien de afgelopen tijd in jouw omgeving?
2: Nou, het was een beetje rustig, want tussen het voorjaar en de zomer heb je de zogenaamde vlinderdip. Dan is er echt een week of twee dat er bijna geen vlinder te zien is. En die is nu voorbij. Maar ik zag al wel weer de eerste bonte zandoogjes in mijn tuin. En groot koolwitje heb ik gezien, en klein koolwitje, en dagpauwogen. Dus het begint langzaam aan weer toe te nemen. En, dat was degene die jij had gezien, de distelvlinder. Die begint nu ook weer volop te vliegen op dit moment.
0: Ja, en jij herkent ze allemaal bij jou in de omgeving. Wat kunnen we het beste doen? Want dat is dus de eerste telling die eraan komt. We hebben ook de tuinvogel. Telling en nog veel meer. Maar volgende week, wat kunnen we het beste doen?
2: Nou, wat je eigenlijk moet doen is, het is heel makkelijk. Je hoeft maar een kwartiertje in je tuin rond te lopen. En wat je dan moet doen is, alle vlinders die je ziet, die moet je noteren. Maar dan moet je niet elke vlinder steeds eentje opschrijven. Je moet het hoogste aantal opschrijven wat je in één keer in de tuin ziet. Dus stel je voor, je hebt een vlinderstruik en er zitten 3 dagpauwogen op. Nou, dan mag je die tellen. Maar op een gegeven moment vliegen die 3 weg. En er komen 2 nieuwe voor in de plek. Dan mag je die 2 niet meer opschrijven. Dus je moet steeds het hoogste aantal opschrijven. Want die twee kunnen best dezelfde zijn die net zijn weggevlogen.
0: Oh, en dan krijg je een dubbeling natuurlijk.
2: Precies, precies. Okay. Ja.
0: Nou, we doen het ermee. De tuintelling en dus komende week dus de tuinvlindertelling. Hè, moet ik zeggen, of de vlindertelling. Tuinvlindertelling. Ja.
2: Ja, dat is hem.
0: Hartstikke goed. Luc, hartelijk dank. En ik wens jou een hele goede en mooie zondag.

Tanya, Anywhere Is. Ja, zij was heel populair in de jaren 90. En dit komt dus ook uit 1996. En nu gaan we naar een heel oudje van Petula Clark. En je hoorde natuurlijk nog de klassieker van Barry White uit 74. En Agneta Veldjekok met Wrap Your Arms Around Me. En je luistert naar Vroeg op Zondag. Na Petula Clark heb ik nog een paar aardige dingen die je zo kunt doen. Ook nog vandaag. Dit wat koelere weekend. Lekker hoor.

ver terug de geschiedenis in. Petula Clark en Sailor, in 1960 kwam dit. Dan gaan we nog even terug naar waar ik het eerste uur even over had. Het zomerconcert van de Nieuwe Philharmonie Utrecht in het Stadsklooster. Dat is de Oude Antoniuskerk in Lombok, Utrecht. Dat concert begint vanmiddag om 4:00 en duurt tot 5:00. Dat is een uurtje inspirerend, zeggen ze zelf, genieten van Mozart. Het zomerconcert dus van de Nieuwe Philharmonie in het Stadsklooster. Dan, dus even kijken, oh ja, de Rijnbeek. Vandaag ligt die eventjes stil. Ze houden daar een soort van zondagsrust in Rhenen. Maar morgen gaat het weer volop verder. Rijnbeek in Rhenen, Nederlandse feestartiesten. Nou, het is een week lang tot en met 11 juli. Kermis, bijzondere attracties, een motortoertocht, een ouderenmiddag en natuurlijk optredens. Ja, van de grote artiesten, van Jan Smit tot en met Marco den Hollander, Samuel Wilton, Justin de Wild, ze zijn er allemaal. Ga maar even naar de website van de Rijnweek in Rhenen en haal je hart op als je daarvan houdt. Heel leuk voor de jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. Ach, eigenlijk voor iedereen. En dan ook zoiets leuks, dat is ook vooral leuk met kinderen. Vanaf donderdag is het zomerspektakel in de jaarbeurs gestart. De hele zomer lang, de hele vakantie. Al moet hij nog even wachten in Utrecht. Bruisend pop-up pretpark, 15.000 vierkante meter aan entertainment, attracties, verrassende belevenissen en food. Een speelwereld met allerlei themagebieden en een festivalplein. Regen of zon, je kunt daar altijd terecht voor de gezelligheid of om eventjes te ontspannen. Zondag tot en met vrijdag van 10 tot 7. En op zaterdag zelfs tot 11:00 s'avonds. Dus gisteravond kon het nog lang doorgaan. Maar morgen op maandag is het wel even rust daar in de jaarbeurs. Dus het zijn wat zomeractiviteiten die de komende tijd volledig nog te doen en te zien zijn. Herman van Veen, we gaan even toveren.

0: zoet.
1: Het heel succesvolle uitstapje van Beyoncé naar de country. Texas Hold'em. Je hoort het op Radio M Utrecht. En dit is de man achter de piano. Ooit in zijn klassieke pakje met een pet. En later liet hij die achterwegen. Maar de muziek hebben we nog steeds. Gilbert O'Sullivan. Alone Again. When a little...

Dankjewel Gilbert. Even nostalgie, begin jaren 70. We hebben er nog eentje voor je klaarstaan die we niet vaak draaien. Nothing Compares to You, eigenlijk van Prince, maar zij maakte er een enorme hit van. Begin jaren 90, een beetje getroubleerd gezicht, maar de hit was heel erg groot. Wens je een hele fijne zondag, veel plezier bij Koop. Zo dadelijk blijf lekker luisteren en ga erop uit, geniet ervan. Yeah.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan Tafel.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers aan tafel!
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
14: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
15: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Utrecht en omstreken.
16: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M
17: Utrecht. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rijlschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
5: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
10: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
20: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
21: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
25: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
26: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.

0: Roos die groeit dwars door het beton van de stad. Gekoesterd door het maanlicht, zo bezingt ze de schoonheid van een wijk vol Latino-cultuur. Met haar krachtige stem gaf ze het nummer een heel eigen soulvolle lading. Aretha Franklin.
1: M voor elkaar.
0: Spanish Harlem. Stilte hangt er nog over de stad vanochtend. Dat vage gevoel dat ergens iemand al op vakantie is. Ook al voelt dat hier nog niet helemaal zo. Droog en aangenaam blijft het vandaag in de regio Utrecht. De temperatuur loopt op naar een graad of 22... met af en toe een wolkje voor de zon. En gelukkig maar, het is droog, want ik zie dat Lisbeth de studio weer... Rijdt ze nou op een fatbike? Ja, ja hoor. Die staat hier pontificaal voor de deur en ze is haar spulletjes aan het opladen. En zo meteen vertrekt ze. Dag, ik zwaai nog even. Ja, zometeen weer tips om erop uit te gaan. En zo kan een zoektocht klinken. Iemand die bijvoorbeeld een vadergezelschap houdt nu de kinderen even weg zijn. Of een school die vrijwilligers zoekt voor kinderen die thuis blijven. Appen kun je naar RTV Utrecht. Mailen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En verderop in dit uur een verhaal van bijna 100 jaar oud... dat nog steeds recht in het hart raakt. Daar kom ik straks op terug. Jarenlang leek zijn grootste succes voorbij... maar deze Oostenrijkse volks-rock'n'roller vond in Italië een nieuwe bondgenoot... en samen stormen ze nu de hitlijsten binnen met pure zomerse liefde. Ti amo, wil je met me dansen? Dit is Andreas Gabalier met Pietro Basile.

bekend, hè? Een verlangen naar de warmte van Jamaica, naar een meisje dat daar op je wacht. Dat gevoel vangt deze reggae-klassieker perfect. De band bracht met hun kenmerkende sound een eerbetoon aan het origineel en maakte er een eigen tropische hit van UB40, Kingston Town. Ben je er wel eens geweest? Ja, op Facebook stel ik die vraag: wat is de meest bijzondere plek waar je ooit geweest bent? Nou ja, als je zegt die heb ik nog niet gezien, die komt straks voorbij. Onthoud het maar vast. Ik kreeg een mailtje van Sam. Misschien heet hij Sam. Beste redactie, vanavond om 10 uur wordt bij Triple Club in Utrecht, dat is aan de Lange Viestraat 1, een openbaar WK-kijkevenement georganiseerd voor de wedstrijd Brazilië-Noorwegen. Ja, het maakt emoties los, hè. De Braziliaanse gemeenschap en fans komen hier samen om de wedstrijd te beleven. En mogelijk is dit interessant voor en voor elkaar, voor de agenda of de uittips. Nou, dat is het zeker. Alvast bedankt. Vriendelijke groet van Sam. Dankjewel, Sam. Leuk dat je dat gestuurd hebt. En heel veel plezier vanavond. En als jij denkt, ik wil daar ook naartoe, nou, dan moet je dat maar doen, hè. Ergens in Renen klinkt al dagenlang muziek over het water. En wie er nog niet was, die kan vandaag alsnog naar de Veerwei. Sinds vrijdag is de Rijnweek daar in volle gang met live muziek, een kermis. Vandaag niet, geloof ik, die kermis, maar dan moet je even checken. En een gratis programma voor alle leeftijden. Vanmiddag is er de Rijnweek Ouderenmiddag. En straks en 's avonds de Hollandse Avond met onder meer Jan Smit. Wel ja, toegang is de hele week gratis. In Renen, kijk voor het complete programma op de website en de Facebookpagina van de Rijnweek. Zelf even googlen, hè. Even kijken, dichter bij huis. Wat mij betreft, in de bibliotheek van Veenendaal ligt al sinds eind juni een tafel vol tweede leven. Boeken en tijdschriften die de bibliotheek zelf heeft afgeschreven, wachtend op een nieuwe lezer. Jeugdboeken naast informatieve boeken, detectives naast streekromans, kookboeken naast kunstboeken. Nou ja, je kunt het je voorstellen. Het kraampje staat vlak bij de ingang op de begane grond en er is nog tot begin augustus even langs te lopen. Boeken kosten een klein bedrag, tijdschriften zijn gratis mee te nemen en vandaag kun je in ieder geval tot 5 uur terecht aan het Kees Tipplein in Veenendaal. En als je meer wil weten hierover, kijk maar even op de website van Bibliotheek Veenendaal. En als je liever buiten bent, op landgoed Groeneveld in Baren, ruikt het vanmorgen naar vers gebakken brood en kruiden uit de pluktuin. Nou ja, wat is dat nou weer, hè, zou je zeggen? Nou, dan moet je maar eens gaan kijken. Hoeve Ravenstein die houdt vandaag haar boerenzomermarkt met marktkramen vol streekproducten, kaas en verzorgingsartikelen. En alle ruimte om te vragen waar het vandaan komt. Kinderen kunnen zich laten schminken, een kaars maken of een bloemenspeurtocht lopen. Dat is een mooi woord voor Pieter, denk ik, hè? Terwijl jij een kopje koffie drinkt op het terras of tussen de geitjes en de schapen wandelt. Het is meteen de laatste dag van de Latirusdagen. Met een kleine expositie over dit bijzondere bloempje. Vandaag tot 5 uur gratis toegang. Kasteel Groeneveld in Baren. Kijk op hoeveravenstein.nl. Luister naar M voor elkaar hier op Radio M Utrecht. Oh, lekker hitje hoor. Luister maar.

0: Misschien is het tijd van Yves Berendsen.
1: Misschien is het tijd, misschien is het tijd. Want het geluk is zo dichtbij.
2: De Nationale Nieuwe.
0: Bij Radio M Utrecht.
1: Je droom.

Dat is ooit bedoeld als kerstlied. Geschreven om eindelijk voet aan de grond te krijgen in Duitsland. En pas toen Hollywood het oppikte voor een romantische komedie, werd het wereldwijd een klassieker. Gedragen door een onvergetelijke stem vol emotie. Roxette met It Must Have Been Love. Ik heb nog wat mooie tips hier in M voor Elkaar op Radio M Utrecht voor onderweg vandaag. In Zeist ligt een tuin die de Zeistenaren zelf al jaren met liefde onderhouden. De Dieptetuin. Een groene parel vol bloemenpracht en serene rust vlakbij de Van Tetslaan. De poorten staan er dagelijks al open en de vrienden van de Dieptetuin zorgen ervoor dat je er altijd welkom bent. Neem de tijd, dwaal wat rond tussen de border en de vijver en laat de stilte even werken. Tot 5 uur ben je welkom in Zeist. Meer over de tuin en de openingstijden vind je op dieptetuin.nl. Dat is een mooie URL. Een stukje verderop wordt het drukker. Hoograven in Utrecht-Zuid. Daar verandert vanochtend alles in 1 grote openluchtwinkel. De 10e editie van Rommelgraven is begonnen. Rommelgraven, goed uitspreken, Koop. Buurtbewoners verkopen vanuit hun voortuin, vanaf het Hamersplantsoen en het BVU-terrein, platen, kleding en speelgoed dat nog een tweede leven verdient. Meer dan 50 kramen tussen de snelweg, de Vaartse Rijn en de Hoofdgraaflandstraat. Allemaal met eigen verhalen erachter. Kom je met de auto, parkeer dan bij de Arm aan de Prozeeweg of de Draadnagelweg. En tot 2 uur kun je struinen door de wijk. Het is allemaal gratis natuurlijk. Nou, de cadeautjes niet, maar de toegang wel. In Hooggraven moet je zijn in Utrecht. En ook net buiten de stad gebeurt vandaag genoeg in Hoogland. Het ligt namelijk net buiten Amersfoort. Verandert de Hamseweg vanaf 11 uur in een bruisend festivalterrein. De 11e editie van Hoogland Dweiland brengt ruim 20 dweilorkesten en blaaskapellen naar het dorp, verspreid over meerdere podia. Van vrolijke meezingers tot een heuse muzikale wedstrijdklasse. Tussen de optredens door is er een braderie vol lokale ondernemers, een kinderplein met sprinkus en schminken en gezellige terrassen voor een hapje en een drankje. Het hele feest wordt gedragen door vrijwilligers, sponsoren en betrokken ondernemers uit Hoogland zelf. Tot 8 uur, gratis toegang. Meer informatie op hooglanddweiland.nl. Gisteren, ik had een dagje vrij, zochten Joost en Marilie weer van alles bij M voor Elkaar. En zo gaat het.

0: Oekraïense postzegels in alle soorten en maten. En daar kunnen er nog altijd meer bij.
1: Oekraïne geeft steeds langlopende series uit. Net zoals hier Willem-Alexander het postzegel staat. En dan doen ze daar met veel mooier afbeelding van bloemen, bladen, geschiedkundige voorwerpen, dat soort dingen. En die lopen dan zes jaar. En die krijgen ieder jaar een jaarstempeltje erop.
0: Oh, wat mooi. Nou, wie heeft Oekraïense postzegels? Want je zou daar iemand ontzettend blij mee maken. En dan kunnen wij zorgen dat Willem Sen, want daar hebben we het over, die Oekraïense postzegels kan toevoegen aan zijn eigen verzameling. Laat het ons weten. En heb jij een paar uurtjes in de week over, of één uurtje is genoeg, hè? Dan is Maartje Epping van Buurtgezinnen Nieuwegein heel erg blij. De organisatie heeft als doel om overbelasting te voorkomen bij ouders.
2: Even zelf de boodschappen kunnen doen, of even sporten om even weer wat lucht te krijgen. Het zijn vaak hele kleine dingen dat ze daarna zeggen van zo, het geeft me even zo fijn om weer even wat lucht te krijgen. En nu ben ik er weer.
3: Ja.
2: Dus het kan ook iets ogenschijnlijk klein, kan zo'n grote meerwaarde zijn voor een ander. Kan zoiets groots betekenen voor een ander. En dat zijn dingen die je eigenlijk al doet.
0: Nou, wij zouden zeggen, meld je aan als steungezin als je dat er even bij kan doen. Zodat kinderen de aandacht blijven krijgen die ze verdienen. En dan moet je even naar www.buurtgezinnen.nl/aanmelden gaan. En je mag natuurlijk altijd contact nemen met ons. Hè? En voor elkaar dan zorgen wij voor de verbinding. Dan gaan we naar Frida. Die is slechtziend en zoekt een tandemmaatje. Dat moet heel gezellig zijn in Lopik en omgeving. En die tandem die is van alle gemakken voorzien en de navigatie is ook geregeld.
4: Hij is wel uitgerust met een spiegel en een bel en de navigatie zit achterop, hè? Dat ben ik. Zet Google Maps aan en ik heb oortjes in mijn oor.
3: Oh,
4: en
3: goed.
4: Hij vertelt mij precies welke kant we op moeten.
0: Nou, dat klinkt ook als een hele gezellige mevrouw, Frida. Wie wil een paar uurtjes optrekken met haar? Samen lekker fietsen, zodat zij er ook even uit kan. En zo'n ontmoeting kan tot een vriendschap leiden natuurlijk. Laat het ons weten via mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En hoe zat het ook alweer met dat spel Mahjong? Het bestaat uit 144 steentjes. En Lies, die wilde heel graag een setje voor thuis.
5: En dat was vroeger een gokspel wat verboden is geworden.
3: Okay.
5: Omdat er ook heel veel, heel veel mensen daar toch de zee in mee gingen. Want ja, je ging er alles voor gokken in principe.
0: Ja, spannend hè. Nou ja, Joke uit Utrecht die belde gelijk na deze oproep met hem voor elkaar. En die wil haar set wel geven.
6: Ja, ik hoorde over mijn jong en toen dacht ik, dat heb ik staan boven een doos met dat spel erin.
0: Nou, wat lief zeg. Heel erg fijn. Dankjewel Joke. En kun jij helpen? Denk even aan die Oekraïense postzegels. Of misschien als fietsmaatje met Frida. Nou, laat het ons weten. Ook voor zoektochten die we aanstaande zaterdag weer kunnen uitzetten. Je kunt tijdens deze uitzending appen met de RTV Utrecht app. En dag en nacht mailen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Nou ja, moet ik dit nog aankondigen? Denk het niet toch? Nee. Hoe oud ben jij zelf eigenlijk?

Een contactadvertentie geschreven vanuit verveling. Ja, dat kan, hè. En dat werd het begin van een van de bekendste verhaalliedjes ooit. En wat volgt is een onverwachte ontmoeting met een verrassende afloop. Luchtig en vol humor gebracht. Robert Holmes met Escape, de Pina Colada Song. En daarvoor When I'm 64. Ik kondig het toch maar even af. En die klarinetten die werden ingespeeld door 3 sessiemuzikanten. Ik noem ze een keer, want dat recht hebben ze wel. Robert Burns was dat, Henry McKenzie en Frank Reedy. En zij namen de partijen op 21 december 1966 op. Gearrangeerd door George Martin, de producer van de Beatles, op verzoek van Paul McCartney. De ochtend loopt al een klein beetje op zijn einde natuurlijk. Hè, maar de middag die wacht niet. Dat is jullie, hè, die heeft geen geduld. Het blijft heerlijk zomers tegen de 25 graden. En droog, het is wel bewolkt. Zometeen ga ik even een portie weerberichten met je delen via Weerplaza. En ik heb nog wat tips voor de dag. Dus kijk maar eventjes mee. Denk aan iemand die, als we het over zoektochten hebben, een rijdende buur zoekt voor de wekelijkse boodschappen, nu de bussen minder rijden in de vakantie. Of een buurtvereniging die vrijwilligers zoekt voor een zomers openluchtspektakel. Nou, je kan appen en je kan mailen mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Je mag best bellen, hoor. Dat zie ik ook af en toe gebeuren. Maar ik moet dan praten of ik moet iets klaarzetten. Ik ben alleen in de studio. Doe het dan nog een keertje. Als je een liedje hoort, dan heb ik even tijd om op te nemen. En vanaf vandaag gaan we ook eens een beetje naar voren kijken. De zomervakantie komt eraan. Het is in het noorden van het land al vakantie. Ja, ik ben heel benieuwd waar jij naartoe gaat, wat jij gaat doen. Daar gaan we het in de loop van de dag nog over hebben. Want ik zit hier ook vanmiddag van 2 tot 5. En dan moet je er maar een beetje rekening mee houden dat Erwin er niet is, denk ik, hè? Even een quickstepje dansen nog.

0: Bruidegom die uit verdriet decennia lang bouwde aan een kasteel van koraal als eerbetoon aan zijn verloren liefde. Dat ware verhaal vormde de inspiratie voor deze ballad. Hij schreef het naar een eigen pijnlijke breuk met datzelfde gevoel van eindeloos verlangen. Billy Idol met Sweet 16. Rico Schreuder van Weerplaza, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Nou, het is best lekker buiten, maar het zonnetje zie ik niet. Dat is een goede observatie, toch?
1: Ja, dat is een hele goede observatie. En als je zelfs heel goed kijkt, dan zie je zelfs verspreid over de provincie zelfs een spatje regen. Want het zijn wolkenvelden die over de provincie trekken. Die zijn wat dik genoeg om wat lichte regen en motregen los te laten. Het zijn allemaal geen grote hoeveelheden, Koop. Het zijn een paar spatjes. Maar al met al is het dus niet helemaal droog. En het is op dit moment zo'n 20, 21 graden. En we komen vanmiddag uit op maximaal 22 graden. Dus dat zijn hele gebruikelijke temperaturen voor de tijd van het jaar. En het is dus niet zo zonnig als voorgaande dagen.
0: Nee. Blijft het een beetje op deze manier dooremmeren?
1: Ja, de eerste dagen wel. Later in de week dan keert de zomer weer in volle hevigheid terug. Want we gaan echt weer naar hele hoge temperaturen. Dat is morgen en dinsdag nog zeker niet het geval. Want dan hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke zonnige perioden. Blijft wel beide dagen droog en waait de meest matige westelijke wind. En de temperatuur die komt beide dagen uit op een graad of 23. En vanaf woensdag, ja, dan gaat de temperatuur dus omhoog. En dan is het weer ronduit zomers. En later in de week is het zelfs weer een graad of 30.
0: Dan begint het weer dat hele warme weer, begrijp ik.
1: Ja, niet echt het hele extreme, dat lijkt er niet allemaal in te zitten. Want het verschil met de voorgaande keer is dat het nu de wind uit het noordoosten waait. En dat is toch iets minder warm dan bijvoorbeeld een zuidelijke wind.
0: Oh ja.
1: Want in Frankrijk en Spanje, daar wordt het komende week gewoon weer 40 graden of meer. Het zijn echt hele hoge temperaturen. Zuid-Frankrijk gaat naar 243 graden. Ja, en met een zuidelijke wind zou dat dus naar ons kunnen komen. Maar ja, dat hebben we dus gelukkig niet. We krijgen een noordoostelijke wind. En dat betekent dat het in het noorden van het land toch wat frisser is dan in het zuiden van het land. En in Utrecht dan ligt de temperatuur zo tegen de 30 graden aan.
0: Ja, het is toch wel weer behoorlijk zomers.
1: Absoluut waar,
0: zullen we maar zeggen.
1: Ja, ja hoor.
0: Nou joh, wat een fijn verhaal weer. Dank je wel daarvoor.
1: Graag gedaan.
0: Spreek ik je over een uurtje weer?
1: Zeker,
0: toen straks. Even, misschien nog even iets verder kijken of zo.
1: Ja, dat kan altijd.
0: Kun je de kaarten vast bestuderen, toch?
1: Ga ik helemaal doen.

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.
2: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken... en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bildhoven.
4: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. Ron van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn 2 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Woning corporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al. Maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
17: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
19: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
20: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.

0: Ja, dat is even lekker swingen, hè? Oorspronkelijk geschreven door een jonge Braziliaanse muzikant. En dit swingende samba-nummer, dat klinkt alsof het speciaal gemaakt is voor de dansvloer. Bruisende bossa nova-bewerking en gloedvolle vrouwelijke zang. Nou ja, toen groeide het uit tot een van de bekendste Braziliaanse liedjes wereldwijd. Sergio Mendes en Brazil 66 met Mas Que Nada.
1: En voor elkaar.
0: Brazilië. Speelt hij vanavond niet in het WK? Geloof het wel, hè? Je kunt het live kijken hier in Utrecht. Nou ja, leuk. Een appje even van Jannie, die zegt hier af en toe een spatje regen en hier is Meerkerk. Nou, Jannie, dankjewel. Dat heb je alvast even gedeeld met ons. Ja, dat kan gebeuren. Over een drie kwartier ongeveer, dan ga ik weer even praten met Rico Schreuder van Weerplaza. Over het actuele weer. Ik heb nog een paar tips die ik had laten liggen in het vorige uur, dus die neem ik nu even mee. In Huize Godemus in Beeldhoven klinkt vanaf 12 uur, dat is over een ruim drie kwartier, de vleugel van pianiste Eline Wieringa. Ze speelt Haydn, Beethoven, Brahms, Röntgen en Grieg in een programma dat verstilling en virtuositeit dicht bij elkaar brengt. Wieringa staat bekend om de sensitiviteit in haar spel en trad eerder op met het Rotterdam Symphony Chorus. Ik moet het goed zeggen, Symphony Chorus. En het Nijmeegse Strijkersgilde. Dat zijn namen, hè? Een uur lang muziek in het intieme decor van Huize Godemus aan de Gerard Douwlaan tot 1 uur in Beeldhoven. Kaarten en meer informatie via huizegodemus.nl/concerten. Van 12 tot 1 dus. Even verderop klinkt een heel ander talent. In dorpshuis Fort Vreeswijk in Nieuwegein staat vanaf 12:30 het grote podium klaar voor de jongste dansers van de wijk, pardon. Nicky van Veen, zelf pas 15, geeft elke zaterdagochtend enthousiast les aan twee groepen kinderen. En één keer per jaar mogen ze laten zien wat ze geleerd hebben voor familie, vrienden en iedereen die wil komen kijken. Aanmelden hoeft niet, gewoon binnenlopen bij de entree. Tot 1 uur duurt het op het fort in Nieuwegein. Meer over het dorpshuis op fortvreeswijk.nl. 12:30, 1 uur. En voor wie nog niet uitgekeken is, in het historische hart van Wijk Beduurstede zetten kunstenaars vanaf 1 uur de deuren open voor het cultureel rondje. Elke eerste zondag van de maand, dat is vandaag, kun je dan langs galeries, ateliers en het museum wandelen en kennis maken met lokale makers en hun werk. Van schilderijen tot sieraden en kunst uit staal en hout. Een ontspannen middag tussen de historische gevels met alle ruimte om te kijken, te vragen en je te laten verrassen. Tot 4 uur duurt het, begint om 1 uur, gratis toegang, binnenstad van Wijk bij Duurstede. En vanaf vandaag op deze plek een nummer dat precies past bij deze ochtend. Ik noem het Liedje van M. September 2001, de wereld hield de adem in. Een band zette een ingetogen pianoballet op hun website als troost voor iedereen die het nodig had. En binnen anderhalve week klonk het lied overal op de radio, ook hier in Nederland. En waar hebben we het over? Nou ja, luister maar en voel live met Overcome. Dit liedje van hem is voor jou.

ontstaan tijdens een spontane jam-sessie waarbij een pianobankje als slaginstrument diende voor dat kenmerkende ritme. En sommigen horen er een grillige liefde in, anderen juist een gebed om creatieve inspiratie. Bij de uitleg blijft even overtuigend Simon & Garfunkel met Cecilia. Even een mailtje voorlezen. Goedemorgen, vandaag is er een vlooienmarkt op het seminarieterrein in Driebergen. Dat is aan de Arnhemse Bovenweg 165. Is al geopend, het duurt tot 4 uur vanmiddag. Veel spulletjes te koop. Met vriendelijke groet, Sergio van Willigenburg. Ja, dat is mooi. En dat soort berichtjes kun je altijd sturen hier naar Radio M Utrecht. En stuur ze dan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. In Stadsmuseum Rhenen is vanmiddag alle aandacht voor ogen en oren. Vanaf 12:15 loop je binnen voor het Henk Helmantel-arrangement met een high tea vol zoetigheid, gevolgd door een rondleiding langs de expositie Sereen Realisme en de archeologische schatten van Rhenen. Om 13:30 speelt strijktrio Nussen, 3 jonge muzici, klassieke stukken die Helmantel zelf koesterde. En aan het eind wacht je nog een drankje. Tot 17:00 duurt het aan de markt in Rhenen. Boek je plek wel even via stadsmuseumrhenen.nl/activiteiten. En ook in Lopik is vanmiddag genoeg te zien. In de kas van de Inspiratietuin in Lopik hangen vanaf 14:30 weer beelden en schilderijen van 4 plaatselijke kunstenaars. Deze zomer elke zondagmiddag te bewonderen. Ook kinderen van de basisschool doen mee met eigen beelden van speksteen. En in de tuin zelf staan bovendien beelden en kortenstaal en hout tussen het groen. Vrij binnenlopen, kijken en je laten verrassen door wat de streek aan talent te bieden heeft. Het duurt tot 16:30. Je moet zijn aan de Kabousekade in Lopik. En wie liever naar boven kijkt, bij Streekmuseum Vredegoed in Tienhoven kijk je vanaf 14:30 een middag lang omhoog. Natuurgidsen van het IVN staan klaar met telescopen, verrekijkers en veilige zonnebrillen om naar de zon te turen. En er is aandacht voor de zonsverduistering die in augustus te zien zal zijn. Nou kijk ik naar buiten en zie ik wel dat het vrij dik bewolkt is, maar dat kan misschien nog een beetje veranderen, hè? Over een klein half uurtje dan laten we dat even vertellen door Weerplaza. Ook Natuurmonument is aanwezig en rond 15:00 vertrekt een korte excursie naar een nieuw natuurgebied vlakbij. Aanmelden hoeft niet, gewoon binnenlopen tot 16:30 aan de Heuvelaan in Tienhoven. Vanaf 14:30 dus. Meer informatie op vredegoed.nl. On a

eerste solo-hit na jaren aan de bas van een grote band. De band Chicago, geschreven voor een vechtsportfilm vol eer en moed. En een belofte om de held te zijn waar je van droomt. Klinkend als een ridder uit lang vervlogen tijden. Peter Cetera met Glory of Love. 11:30 geweest, Radio M Utrecht heb je aanstaan. Nog een paar ideeën voordat de middag echt begint? Nou, in de danswerkplaats in Amersfoort leer je vanaf 2:00 de eerste passen van de Argentijnse tango. Germina van der Linden, die in Buenos Aires als tangodanseres werkt, neemt je mee in het omarmen, het samenlopen en het samen stilstaan. Danservaring heb je niet nodig. Kom je zonder partner, dan probeert zij je te koppelen. En een middag om iets nieuws te voelen op muziek die vanzelf onder je huid kruipt. Tot 17:30 aan de Oude Fabriekstraat in Amersfoort. Meer informatie via tangoinbuenosaires.nl. Ook wandelen kan vandaag. Iets verderop op landgoed Beerschoten, onderdeel van de Stichtse Lustwarande, vertrek je vanaf 2:00 met een gids een zomerwandeling in. Je ontdekt de oude lanen en het groen van deze bijzondere gordel van landgoederen aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug. Terwijl de gids vertelt wat er tussen de bomen allemaal te zien is. Dat ontgaat je doorgaans, hè? Let op, de route is niet geschikt voor een rolstoel en honden mogen mee, maar wel aan de lijn. Tot 4:00.

0: Goedemorgen Mens. Tot 4 uur duurt dat, begint om 2 uur aan de Markt. In Breukelen, meer op parkpodium.nl. Stel je voor, je loopt over een landgoed, tussen de bomen door, de zon valt precies goed en overal is rust. En dan sta je ineens midden in Berlijn, 1930. Tussen mensen die wachten op werk dat er niet is en brood dat ze niet kunnen betalen. Dat contrast, dat is precies wat er dit weekend gebeurt op landgoed Eikenstein in Maartensdijk. Theater in het Groen speelt daar De Broodwinkel van Bertolt Brecht, met 14 spelers op een tribune die tussen de beuken en de eiken staat opgesteld. Een stuk over een jonge weduwe die met haar kinderen op straat komt te staan en de vraag of iemand haar dan nog helpt. 100 jaar oud, maar je zult zien hoe actueel dat nog voelt. Nou, aan de lijn heb ik iemand die er helemaal middenin zit. Regisseur Arie de Mol, welkom.
1: Hallo.
0: Goedemorgen. Ben je er klaar voor? Want het gaat gebeuren, hè, straks.
1: Ja, zeker. De laatste alweer van 7 voorstellingen.
0: Ja. Hij is ook uitverkocht, dat zeg ik maar vast even aan de voorkant.
1: Ja, dat is helaas voor de luisteraars.
0: Ja, ja, ja. Nou, wij hebben elkaar een hele lange tijd geleden ook al eens een keer over de telefoon gehad. Wil je nog eens vertellen, Theater in het Groen, wat is dat ook alweer en waarom heet het zo?
1: Het is een organisatie uit Groenekan, dus vandaar ook het woord groen. En daar is, ik geloof wel 15 jaar geleden, het initiatief ontstaan om met de mensen uit het dorp een voorstelling te maken. Dus niet alleen de spelers, maar ook de aankledingen, decor, de kostuums, de catering. Dus een grote groep van vrijwilligers uit het dorp of uit de buurt van het dorp. En het idee was om een buitenspectakel te maken. En dat is destijds zo goed bevallen dat het van nu elk jaar plaatsvindt. En sinds 5 jaar ben ik dan de regisseur van het gezelschap.
0: Ja, wat is jouw rol precies? Wat doe je ervoor?
1: Nou, ik zoek een geschikt stuk waar genoeg rollen in zitten voor alle spelers. Want we hebben meestal inderdaad tussen de 15 en 18 spelers. Dus dat is best veel. Dus dan vallen heel veel stukken uit. Dus ik moet op zoek gaan naar een stuk wat geschikt is voor de open lucht. Wat een beetje spektakel is. Wat humor bevat. Wat niet te zwaar is, maar ook wel een goed onderwerp heeft. En dan ga ik het aanpassen op de spelers. En dan gaan we meestal in januari beginnen met repeteren. En dan 1 dag in de week. En dan ergens eind juni. Dan hebben we voorstellingen.
0: Dan zit het erin.
1: Ja, dus de ene keer is het gewoon in Groenekan zelf. En nu zijn we al voor de 3e keer op Eikenstein. Ja. Wat ook een prachtige plek is. Omdat je helemaal
0: mooi landgoed,
1: van de buitenwereld afgesloten bent. Hè. Je ziet geen auto, niks. Het is helemaal midden in de natuur. En ongestoord kunnen onze theatrale gang gaan.
0: Ja, nou, je hebt al verteld. Hè, dit is een stuk wat ook best wat zwaarte mag hebben. De Broodwinkel, Bertolt Brecht. Het is nogal wat als je naar de inhoud kijkt. Vertel eens, wat maakt juist dit landgoed met die tribune tussen de bomen zo'n bijzondere plek om dit verhaal te vertellen?
1: Nou ja, het landgoed heeft op zich, wat mij betreft, niet zoveel met het onderwerp te maken. Maar ik heb dit uitgekozen omdat ik het zo enorm actueel vind. Het gaat echt over, financieel moeilijke tijden. Daar zitten we toch met z'n allen ook een beetje in. Zeker met de crisis in het Midden-Oosten. De stijgende prijzen van de olie, et cetera. Dus iedereen heeft het een beetje zwaarder dan gebruikelijk. En dan komen er meestal processen los van mensen raken hun huis kwijt. En mensen komen op straat te staan of hebben in ieder geval een deurwaarde aan hun broek. En dat is en dan gaat het over, krijg je steun, word je geholpen of word je aan je lot overgelaten? En hoe solidair is de samenleving nog? En dat zijn wel vraagstukken die ik wel op wil roepen.
0: Ja, het is een stuk van 100 jaar, maar actueler dan ooit zou je kunnen zeggen.
1: Het is onvoorstelbaar hoe actueel het is. Ja. Dus ik hoef helemaal niks te veranderen. Ik heb het ook helemaal niet aangepast op de actualiteit. Ik heb gewoon stuk in zijn waarde gelaten, zoals het 100 jaar geleden geschreven is. Ja. En het lijkt eigenlijk gewoon uit de krant van nu te komen.
0: Ja. Als jij, het is de 7e keer dat je het speelt. Hè? Als het publiek daar zit, zo tussen het groen, hè, met dat verhaal van armoede en onmacht vlak voor zich. Zijn er momenten dat je zegt, dat komt nou echt binnen?
1: Nou, ik heb het idee van wel. Het publiek zit

0: eigenlijk tot dusver alle avonden en middagen die we gespeeld hebben helemaal in. Zijn helemaal mee in het verhaal. En kijk, wat ik al zei, van het is een groot onderwerp, maar het is niet zwaar. Het is toch met heel veel lichtheid en humor gebracht. En het is toch bijna een soort van poppenkast. Daar stond Brecht even voor, een beetje poppenkastachtig manier van toneelspelen. Dus het is eigenlijk heel luchtig, waardoor je eigenlijk nog de diepere inhoud een beetje geïnjecteerd onder de lach doorkrijgt. Dus het is niet zo dat iedereen zit te zuchten en te pieken.
1: Nee. Maar mensen gaan niet weemoedig naar huis. Dat snap ik.
0: Maar op de juiste momenten voel ik wel een aandacht en een reflectie. En dat vind ik altijd belangrijk. Kijk, dat mensen tijdens de voorstelling moeten ze worden vermaakt. Maar ik vind het altijd fijn als ze na afloop, als ze naar huis gaan of de volgende dag, dat het nog een beetje terugkomt en dat je eigenlijk gaat herkauwen. Ja. En gaat nadenken, hoe sta ik eigenlijk? Wie help ik eigenlijk? Ja. Wat heb ik eigenlijk voor over om een ander uit de put te halen? Dat zijn best grote vraagstukken.
1: Ja. Spreek jij mensen achteraf?
0: Ja, zeker. Ik loop altijd een beetje, ook in de pauze altijd een beetje te proberen te scannen wat ik zo hier en daar hoor. En ik vraag ook aan de spelers die mensen gesproken hebben en wat zeggen ze. Dus dat is wel belangrijk. Ja. We willen wel, je wil weten of het aankomt zoals je het bedoeld hebt.
1: Het is tragicomisch, begrijp ik.
0: Ja,
1: jij bent regisseur. Hoe zorg je er dan voor dat de mensen zowel aan het lachen gemaakt worden, maar ook geraakt worden? Lijkt me nog wel best ingewikkeld eigenlijk.
0: Dat is ook best ingewikkeld, want een lach kan het vaak ook helemaal, kan er ook voor zorgen dat je helemaal niet meer nadenkt, dat je alleen maar nog op de volgende grap zit te wachten. Maar het verhaal is zo goed opgebouwd door Brecht, dat het bijna onontkoombaar is dat je van het verhaal afleidt. Dus Het is eigenlijk in dit geval niet zo moeilijk geweest om de humor en de diepere lagen met elkaar te combineren. Dat is met andere stukken wel eens lastig geweest.
1: Brecht schreef dit rond de crisis van 1929. Ja. Hij heeft het stuk eigenlijk nooit afgemaakt. Het bestond alleen als losse fragmenten. Die heb jij dus zeg maar tot een geheel gesmeed. Ja. Hoe was dat, bouwen aan een verhaal waarvan de schrijver zelf nooit de laatste stap heeft gezet? Moest je daar zelf een einde aan maken?
0: Ja, dat is behoorlijk wat zelfs. Ik heb er, laten we zeggen, 1/3 bij moeten schrijven. Omdat hij was er aan begonnen. En het stuk bestaat uit 7 scènes. En eigenlijk zijn de eerste 3 scènes waren af. En de laatste 4 scènes, dat waren alleen maar een soort schetsen. Wanneer je opschrijft, dat moet er gebeuren, dit zinnetje moet erin, dat personage moet dat nog doen. Eigenlijk alleen maar een soort van schemaatje. Dus daar heb ik helemaal invulling aan moeten geven. En ik heb geprobeerd om in zijn taal van die eerste 3 scènes, om die door te trekken naar het einde toe. Eigenlijk mag dat helemaal niet, maar goed. Ik heb mijn best gedaan om Brecht trouw te blijven en geen gedane frats uit te halen. Dus, maar nu is het in ieder geval een verhaal met een kop en een staart. En dat was het eerst niet. Het had alleen een kop. En het bloedde een beetje dood naar het einde toe. Hij heeft het ook zelf nooit uitgebracht of opgevoerd. Hij heeft het gewoon op een gegeven moment gewoon in zijn archief gestopt.
1: Ja, nou, ik begrijp dat het in ieder geval een spannend iets is. Hè? Zeker dat het tragicomisch is met eigenlijk jouw bijdrage om het ook tot een geheel te maken. Het onafgemaakte stuk van bijna 100 jaar oud, dat komt dus weer op leven tussen de bomen van een landgoed dat al 5 generaties bovendien in dezelfde familie is. De Broodwinkel. Ja. En landgoed Eikenstein in Maartensdijk. Het is inderdaad prachtig. Dankjewel, Arie, voor dit gesprek. Ik hoop dat er bij jou ook iets achterblijft van dit is gelukt, dit is geslaagd. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Ja, dat is zo, hè?
0: Absoluut. Ja. En ik hoop dat mensen volgend jaar, want we doen het elk jaar in juni, volgend jaar is er weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan hou het in de gaten. Het is echt een leuke belevenis. Je bent in de open lucht op een mooie plek. Het weer is ook goed.
1: We spreken elkaar volgend jaar weer. Dat spreken we af. Okay. Ja? Oké, okay, dag.
2: De zomer vier je bij ons.
3: Vier je bij ons.

0: Geschreven om serieuze luisteraars juist helemaal op het verkeerde been te zetten. Kinderrijmpjes, gekke geluiden, absurde beelden buitelen elkaar over elkaar heen in het vrolijke stukje muzikale onzin. The Ruttles met Piggy in the Middle. En ik ga zo meteen naar het weer met Rico Schreuder van Weerplaza, die zit in Houten. Maar tot slot heb ik nog een paar tips voor wie de middag verder wil invullen. Wij zijn er natuurlijk ook, hè, zo meteen na 12 uur. Joost, om 2 uur mag ik weer aanschuiven met 3 uurtjes gekkigheid tot 5 uur vanmiddag. In Theater Lampegiet in Veenendaal is vanaf 2:30 de zaal open voor Beyond Basic Veenendaal. En om 3 uur betreden dansers van alle leeftijden het podium na een heel seizoen wekelijkse lessen met een mix van modern, hip-hop en musical dance. En dan vertellen ze 1 boodschap. Wees unstoppable. Niet te stoppen dus. Verwacht indrukwekkende choreografieën en een podium vol talent en emotie aan de Kerkenwijk in Veenendaal. Deuren gaan dus om 2:30 open. En als je een kaartje wil, lampegiet.nl, even opzoeken. Hè. Ook in Oudewater speelt vanmiddag muziek. Op de markt staat vanaf 3 uur de blauwe muziektent centraal, met dit keer Big Band Utrecht. Deze ambitieuze Big Band speelt een gewaagd repertoire van traditionele swing tot Latin en groove en brengt al decennia een eigen geluid in de Utrechtse jazzwereld. De markt verandert in een sfeervolle ontmoetingsplek met terrassen eromheen voor wie liever blijft zitten. En dat duurt allemaal tot 6 uur. Gratis toegang op de markt dus in Oudewater. En kijk even voor de definitieve details op vriendenvanoudewater.nl. En wie het nog rustiger wil, in het Torenlaan Theater in Zeist is het vanaf 3 uur tijd voor Up Close and Personal. Zangeres Denise Jenna en gitarist Wolf Martini spelen er in een intieme setting hun favoriete liedjes, van klassieke standards tot eigen composities op teksten van Denise. Kaarten zijn te koop via de website en aan de zaal tot 5 uur aan de Torenlaan in Zeist. Torenlaantheater.nl. En dan Rico Schreuder, goedemiddag. Goedemorgen. Denk ik, zit al in de middag.
1: Bijna middag.
0: Ja, dan nog 7,5 minuut. Daarom. Ik zag het zonnetje net even door de wolkjes heen piepen. Waar staan we?
1: Ja, het is af en toe een klein zonnetje wat er doorbreekt. Maar over het algemeen is het vanmiddag wel bewolkt. Uit dikkere wolken kan zelfs een spatje regen vallen. Het mag niet echt veel een naam hebben. Het stelt ook niet zo gek veel voor. Maar het is niet helemaal zuiver droog. En later vanmiddag dan wordt het wel droog. En vanuit het zuidwesten gaat ook de zon af en toe doorbreken. Het is op dit moment al zo'n 20 graden. Er komt nog een graadje bij, 21, misschien lokaal 22 graden. En dan houdt het wel op vandaag. En dan hebben we een meest matige west- tot noordwestelijke wind erbij.
0: Nou, kijk eens aan, zeg. En dat is de hele middag?
1: Ja, dat is de hele middag inderdaad het geval. Het wordt geleidelijk aan op steeds meer plaatsen droog. De zon gaat ook steeds vaker schijnen. En we komen op 21, 22 graden uit.
0: Nou, dat klinkt goed. Geen regen, geen nattigheid. Ik hoor van luisteraars dat hier en daar een spatje valt.
1: Ja, hier en daar inderdaad een spatje regen uit wat dikkere wolken. Ja, het zal niet veel meer zijn dan een spatje. Het is niet helemaal zuiver droog. Maar uiteindelijk wordt het dus wel droog. En de komende dagen gaan we van regen helemaal geen last meer hebben, om maar zo te zeggen. Want het blijft maar droog en het wordt in de loop van de week ook alleen maar zonniger. Morgen zitten we al op 23 graden, dinsdag op 24 graden en woensdag komt er nog een graadje bij. Dan zitten we alweer op zomerse waarde van 25 graden. Nou, al die 3 dagen hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke zonnige perioden. En vanaf donderdag dan zijn alle wolken verdwenen. De zon gaat echt volop schijnen, de lucht is strak blauw en de temperatuur die gaat verder omhoog naar 28 tot 31 graden in vrijdag en zaterdag. Dus ja, de zomer gaat in volle hevigheid weer terugkeren.
0: Ja, en allemaal in een notendop verteld.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja. Nou, dankjewel, Rico. Ik wens je een mooie dag toe.
1: Ja, van hetzelfde gewenst.
0: En tot een volgende, hè.
1: Zeker weten. Hoi, tot de volgende.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur. Radio M Utrecht.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
3: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
2: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt er opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoolse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt. Later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
11: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra aero-voordeel tot 6000 euro. En tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: Helpende hand uit de buurt nodig?
13: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
12: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
14: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.

allerlei muziekstijlen en mooie verhalen over de muziek. Verteld door jou vooral, want jij vraagt aan die mooie platen. Welke herinneringen heb je erbij? I Will Go Where the Music Takes Me, Jimmy James en The Vagabonds. Het is echt zomer en nog eens zomer. En Billy Furry, die kan daar heel mooi over zingen.

Billy zingt ons de zomer in, die natuurlijk officieel al begonnen was 21 juni. En voor de meteorologen onder ons al veel eerder uitraten. Ja, dat ken je waarschijnlijk. Dit is Muziekplezier. Waar heb je zin in? Laat het weten, radio.mutrecht.nl. Of gebruik gewoon even de app van RTV Utrecht. Dit is Nena.

toppers geweest. Ja, niet Jente, dat is mijn dochter. Die is daar nog een beetje te jong voor. Heel erg te jong trouwens voor. René, al zal ze wel meedansen, want ze gaat al goed op de muziek, moet ik zeggen, van René Vroeger en Waylon. Maar Jente heeft ervan genoten. Waylon was natuurlijk weer niet daarbij. Het gaat wel al een tijdje over, moet er niet nog een topper bij komen. Davina Michel wordt ook geopperd trouwens. Dat is wel mooi om wat vrouwelijk schoon erbij te vragen. Michaels en Bello zo, dit zijn de Cats op Radio M Utrecht. Where have I been wrong?

0: Charles Aznavour, de man die hele liefdevolle liedjes heeft gemaakt. Denk maar aan She bijvoorbeeld. Die ga ik zo niet draaien. Hij is aangevraagd met een mooi verhaal. En je hoort welk nummer het is. Na onder meer Dave en Vanessa Carlton.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Dat was hij, Dave. En van het Frans naar het Frans. Wim, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goeiedag, hoi. Wim Ketelaars uit Weesp.
1: Klopt.
0: En hoe is het in Weesp?
1: Ja, het is op dit moment heel zonnig.
0: Wonen daar veel muziekfans, denk je?
1: Ja, in ieder geval mijn buurman. Die weet ik zeker.

0: Oké, en dat deel je ook
1: wel eens... oude muziek.
0: Oude muziek, oké. Charles Aznavour bijvoorbeeld.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja.
0: Ja, dat is een plaat die je aanvraagt. En welke precies?
1: Important.
0: En dat betekent?
1: Voor jou.
0: Ah, en voor wie wil je die plaat vragen?
1: Voor Cindy, voor mijn vrouw.
0: Ah, wat lief zeg.
1: Ja, hè? Ja, maar dat is ook een hele lieve. Daarom hebben we ze al bijna 50 jaar, dus we houden het heerlijk vol.
0: Ah, staat er ook
1: en
0: al iets?
1: En dat brengt ons weer een beetje terug naar de tijd dat we in de Provence kampeerden. En Radio Nostalgie hoorden, want daar werd toen de tijd heel vaak dergelijk soort nummers gedraaid. Zoals, en je hoort ze bijna niet meer.
0: Zelfs als daarvoor. En dat kamperen, gaat dat deze zomer weer gebeuren?
1: Jazeker. Als iedereen gezond blijft, dan gaan wij weer naar Frankrijk toe.
0: Geweldig.
1: Alleen niet naar de Provence, maar naar de Vogezen.
0: Oké, toch jullie favoriete vakantieland?
1: Ja, dat wel. Ja.
0: Okay. En wie zet dan de tent op?
1: Dat doe ik.
0: En dan kijkt Femi toe.
1: En dan stuur ik mijn vrouw gewoon gezellig een beetje weg.
0: Oh, echt?
1: En dan kan ik dat op... Ja, niet dat we daar ruzie over krijgen, maar ik heb zo mijn eigen methode. En dat gaat eigenlijk heel goed. Tenzij het heel hard waait, dan helpt ze een handje.
0: Oh, heerlijk zeg.
1: En de voortent moet er even ingeschoven worden aan de caravan. We liggen niet meer op een matje één met de natuur. Dat komen we 's morgens niet meer overeind.
0: Oké, dus het is de caravan installeren en dan de voortent. En
1: voortent
0: op het moment
1: erin.
0: Dat jij daarmee bezig bent, dan gaat zij heel even in het dorp alvast...
1: Even lekker naar het zwembad of zo.
0: Oh, oké. Okay. Ja,
1: of
0: misschien...
1: binnen wat dingen klaarzetten die dan in de caravan zelf gedaan kunnen worden.
0: Ja. Of bakket halen bij de bakker, hè? Zou natuurlijk
1: kunnen. Bijvoorbeeld.
0: Ja. Nou, gezellig. Het is alsof ik er al ben daar op de camping.
1: Ja, we kijken daar naar uit.
0: Zeker. Charles Aznavour op de radio. Dankjewel voor de aanvraag.
1: Graag gedaan. En ik hoop dat we hem goed kunnen horen.
2: Un beau matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Mon cœur délivre.

Heb je nou ook zo'n mooie klassieker in je hoofd zitten? Schroom niet om die lekker aan te vragen via de app of radio mutrecht.nl. Dit was Charles Aznavour. En nu over naar Ottawa.

0: Cliff Richard. En het zou zomaar kunnen dat we in het volgende uur van Muziek Plezier iets bijzonders gaan doen. Iets gaan doen dat nog nooit eerder is voorgekomen in dit programma. Namelijk twee verzoeken in één keer draaien van dezelfde aanvragen. Hè? Wel te verstaan. Ja, want we draaien natuurlijk meer verzoeken. Maar nou,
1: this ain't no disco.
0: Hou de radio vast.
1: It ain't no country club.
0: Op Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada, is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
13: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.

Een gevoel met Billy Preston en Sarita. It will come in time. En je zonnebril op en lekker wandelen. En genieten van dat wat koelere weer natuurlijk deze periode. Dr. Hook, Dave Edmonds, Lady Antebellum en Cunningham Zoo.

Doctor Who, en het is bijna zover. Ik had het stiekem al een beetje aangekondigd in het vorige uur. 2 voor de prijs van 1. 2 verzoeken, onder meer van The Butterflies, een plaatje. En die andere, nou, dat hangt nog even als een verrassing. Allebei plaatjes die Gerrit graag wil horen en zometeen het verhaal erachter. Eerst de zomerhit van dit moment, je kan er niet meer omheen. Rutger van Barneveld.

0: zwoele zomernachten op Radio M Utrecht. Dit is Muziekplezier. Ik ben Joost, je verzoekverzamelaar. En Gerrit is er ook bij.
1: Dag.
0: Goeiedag. U heeft een verzoek bij mij ingeleverd. De verzoekverzamelaar van Radio M Utrecht.
1: Oh ja, dat is waar.
0: Ja, en dat is dan een liedje van...
1: Weet je nog? Compagnon de la Chanson. Of ja. Van de Butterflies.
0: Ja, ik wou die eerste keuze graag doen.
1: Dat lijkt me ook heel leuk, want je zo al heel lang geleden dat ik die gehoord heb.
0: Ja,
1: en... Op Radio M.
0: En vertel er eens over. Wat weet je ervan, van het plaatje?
1: Ik weet er helemaal niets van. Ik weet alleen dat ik vroeger, toen ik jong was... En dat ben ik nu niet meer... een heel mooi koor vond. Ja, het is een koor, geloof ik. Een mannenkoor.
0: Ja.
1: En ja, dat is me bijgebleven. En op een of andere manier hoor ik ze nooit meer op de radio. Maar ik luister alleen maar naar Radio M. Dus als Radio M het niet luistert, dan hoor ik ze niet.
0: Nee. Nou, ik denk dat die ook niet zo vaak bij andere stations voorbij komt.
1: Dat denk ik eigenlijk ook, maar daar luister ik niet naar. Ik heb alleen maar Radio M aanstaan. En op mijn wekker, en op mijn keukenradio, en op mijn auto, en in de huiskamer.
0: Nou,
1: alleen maar Radio M.
0: Hou er zo zeg, wat mooi.
1: Dat
0: en
1: ik ook.
0: Waar in het huis klinkt die het lekkerst?
1: Dat maakt me niet uit waar ik ook ben. Ik heb altijd mijn radio aanstaan. Of op de slaapkamer, of in de keuken, of in de huiskamer, of in de auto.
0: Geweldig zeg. Hé, hey, dankjewel. Je had ook nog de Butterflies opgegeven trouwens.
1: Ja, Godes van Kongwion heeft bij mij in de klas gezeten.
0: Ja, dat is ook nog een mooi verhaal, hè?
1: Ja, vond ik ook grappig.
0: Ja, zullen we eens gek doen en ze gewoon allebei draaien?
1: Dat mag ook. Ik weet alleen dat Godes op zichzelf is overleden. Al jaren geleden.
0: Ja.
1: Maar verder weet ik ook eigenlijk niks meer van.
0: Nee, de Butterflies. Uit Amersfoort, hè?
1: Ja.
0: En hoe was het om met hem in de klas te zitten?
1: Leuk, want dan kreeg je leuke verhalen van uit de studio of zo. Ik heb het dus niet over de jaren 50, hè? Ja, dat vond ik. Ik vond ze wel. Een van die twee ook wel. Of ik vond het wel leuk om ze weer eens te horen.
0: Ja, ik heb Willem wordt wakker en ik heb Dixieland.
1: Dixieland zegt me helemaal niks.
0: We gaan ervan genieten. Ik doe het niet vaak in Muziekplezier, dus dat is een hele eer voor je. En voor mij ook trouwens, dat we gewoon twee verzoeken voor jou gaan draaien.
1: Hartstikke leuk.
0: En dan wens ik je nog een fijne dag verder.
1: Bedankt.

0: Butterflies en Les Compagnons de la Chanson. Met dank aan Gerrit van der Heert.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: zijn de Jacksons op Radio Utrecht. Show you the way to go. En ik heb een mooi bezoek binnengekregen van Elze. Elze van der Steen. Zij zegt eigenlijk, nou ja, ik wil deze plaat aanvragen voor mijn schoonouders, Harry en G. Zij zijn binnenkort 10 juli 62 jaar getrouwd. Ik wil ze veel liefde en geluk toewensen. En graag SOS Radio Stil te laten horen aan ze. Ze kennen het plaatje al, maar het is mooi als het op de radio komt. Gemaakt door hun kleinzoon Berend. En zij vinden het lied zo prachtig. En wij vinden het als familie leuk als ze het lied op de radio kunnen horen.
1: Ik zeg wel dat het klaar is, lief. Tegen een ieder, oh ieder die ik zie. Maar waarom voel ik dat nog niet?

En nu al mooie reacties op dat nummer van Berend. Radio Stilte, SOS. En speciaal voor de opa en oma van Berend, zou ik maar zeggen. Heerlijk, hè? Zo'n liedje te kunnen draaien. Heb jij ook muziek gemaakt binnen de familie? Dan hoor ik het graag van je. John Mayer is dit. Perfectly Lonely.

ga mijn stem een beetje smeren tijdens mijn vakantie. En Chris gaat muziekplezier met Werven presenteren. Nou, je hoort hem al vaak in dit programma, dus het komt helemaal goed. Veel plezier ook met een nieuwe Pluk de Middag. Nou ja, en we hadden net een showtrapliedje met Paul da Vinci, maar dit is er ook een, hoor. Daar komt hij, Lionel Richie. Say you, say me. Fijne zondag. Say

0: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Interkeramiek, Badkamers en Vloeren in Bunnik.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One. Van Vodafone.
9: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Rolf van Kamp met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kregen een boete. Na de 3-0-overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden ruilschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dank je wel. Verkeersinformatie, 2 files die even aandacht behoeven. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen. Ruim 5 minuten vertraging. En dan de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar is de file wat langer en de wachttijd ongeveer 14 minuten.
0: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
17: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
18: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
19: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
21: Vers aan tafel.
22: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
23: Vers aan tafel.
24: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
25: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
23: Vers.
24: Aan tafel. Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.

Geschreven door de steelgitarist van Emmylou Harris Band. Maar het was deze zangeres die er een echte hit van maakte. Ze bezingt hoe verstandig verliefd worden soms allerminst is. Met gokmetaforen over harten en pech in de liefde. Juice Newton met Queen of Hearts. Oh ja. Ja, gezellig. Ergens op een terras klettert een dienblad vol lege glazen. Precies het geluid dat bij een zondagmiddag als deze hoort. En dan denk je, waar is Erwin? Nou, Erwin zit vandaag niet op zijn eigen stoel. Ik warm hem even op tot 5:00 vanmiddag. En de zon, ach, die breekt steeds vaker door. Temperatuur klimt naar een graad of 24 en de stad ruikt naar zonnebrand en net gemaaid gras. Straks een vraag op Facebook. Kijk alvast even op welke bijzondere plek ben jij wel eens geweest. En wat maakte hem zo bijzonder? Een plek waar je nog vaak aan terugdenkt. Een verrassende ontdekking of gewoon een plekje dat je hart stal. Ik heb een foto van mezelf bij een hele bijzondere plek neergezet. Kijk vooral even. Laat het weten. En heb jij nog een foto nog leuker? En zometeen natuurlijk Pluk de Plaat. Je hoort een Nederlandse vertaling van een wereldhit. En je moet raden welk origineel erachter schuilt. Titel en artiest.

0: Nationale Nieuwe.
1: Misschien is het tijd van Yves Berendsen.
2: Misschien is het tijd, want het geluk is zo dichtbij.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M Utrecht.

Ja, even een spelletje van Pluk de Middag. Dit nummer draagt de vermomming. De tekst is Nederlands. Maar ergens onder die woorden schuilt een internationale hit die je vast kent. Niet luisteren naar de melodie, luister naar wat er wordt gezegd. Zodra je het hebt, titel en artiest van het origineel, appen via de RTW Utrecht app. Er staan een leuke prijs klaar voor wie het goed raadt en uit de hoge hoed rolt. Ben je er klaar voor?

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Geïnspireerd op de dodelijke vliegtuigcrash van Buddy Holly, die hij als krantenjongen op de voorpagina zag staan. En wat volgde was een episch 8,5 minuten durend eerbetoon aan een verloren onschuld vol raadselachtige beelden die luisteraars al decennia blijven duiden. Don McLean, American Pie. Ja, en zo dadelijk ons spelletje Pluk de Plaat, deel 2. Luister nog een keertje goed, heb je het wel goed? Er zijn een paar foute oplossingen binnengekomen. Ergens in die Nederlandse zinnen zit een wereldhit verstopt. En hoe langer je luistert, hoe dichtbij komt. Appen via de RTV Utrecht app, zodra je denkt te hebben. Titel en artiest natuurlijk, hè? Ja, dan het weer. Buiten is het af en aan. Zonnetje, wolkje. Wat moet dat toch worden, Rico? Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hoop. Ja, het is af en toe een klein zonnetje wat er doorbreekt. Maar over het algemeen is het vanmiddag wel bewolkt. Uit dikkere wolken kan zelfs een spatje regen vallen. Het mag niet echt veel een naam hebben. Het stelt ook niet zo gek veel voor. Maar het is niet helemaal zuiver droog. En later vanmiddag dan wordt het wel droog. En vanuit het zuidwesten gaat ook de zon af en toe doorbreken. Het wordt geleidelijk aan op steeds meer plaatsen droog. De zon gaat ook steeds vaker schijnen. En we komen op 21, 22 graden uit.
0: Mooi, mooi.
1: En de komende dagen gaan we van regen helemaal geen last meer hebben, om maar zo te zeggen. Want het blijft maar droog en het wordt in de loop van de week ook alleen maar zonniger. Morgen zitten we al op 23 graden, dinsdag op 24 graden en woensdag komt er nog een graadje bij. Dan zitten we alweer op zomerse waarde van 25 graden. Nou, al die drie dagen hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke zonnige perioden. En vanaf donderdag dan zijn alle wolken verdwenen. De zon gaat echt volop schijnen, de lucht is strak blauw en de temperatuur die gaat verder omhoog naar 28 tot 31 graden in vrijdag en zaterdag. Dus ja, de zomer gaat in volle hevigheid weer terugkeren.
0: Ja, tropische waarde. Dankjewel, Rico Schreuder. Hoor je over een uurtje weer. Even naar de files, want die zijn er ook. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld, met een vertraging van zo'n 5 minuten. Geldt ook voor de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Amersfoort West en afrit Soest. En het geldt voor de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Geldermalsen en afrit Everdingen. 10 minuten vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen

0: Het klinkt als een lied over een gebroken relatie, maar het bezingt eigenlijk iets heel anders. De maan die na de laatste maanlanding jarenlang met rust werd gelaten. En ze vraagt zich af of we die ruimtevaartdroom te snel hebben laten varen. Nou, het antwoord is er inmiddels al, hè, want we gaan weer naar de maan. Tasman Archer met Sleeping Satellite. Let op, hoor!
1: Het is tijd voor pluk de plaat.
0: Nog één keer.

0: Ja. Ach, wat moet dat zijn? Ik heb veel goede antwoorden. Ik heb ook een paar fouten, maar ik geloof dat die wel vrij duidelijk was. Dat is een beetje Suzanne en Freek versie, hè, zou je kunnen zeggen. Ja, vond ik wel een mooi liedje eigenlijk. Een van de mensen uit de Hoge Hoed ga ik nu bellen. Je moet wel opnemen, want anders gaat die prijs aan je neusje voorbij natuurlijk. Hè. Kijk, 2:45 op zo'n zondagmiddag gaat de telefoon.
1: Met Helma.
0: Dag Helma, je spreekt met Koop van Radio M Utrecht.
1: Hi Koop.
0: Jij bent live in de uitzending.
1: Nou, gezellig.
0: Je blijft even, begrijp ik.
1: Ik blijf even, ja hoor.
0: En je hebt meegedaan vanmiddag met ons spelletje.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Was het een ingewikkelde voor je? Of had je meteen iets van, oh wacht even, dit is het?
1: Ja, die had ik al vrij snel.
0: Had je vrij
1: Alleen,
0: snel?
1: Mijn man moest even de titel zeggen.
0: Oh,
1: ik
0: ja.
1: Ik zei gelijk, het is Bob Marley.
0: Oh, dat wist je sowieso al. Nou, ik wou eigenlijk nog even een trommeltje erbij hebben.
1: Oh, oké. Nou, voor de titel dan.
0: Wat is de oplossing?
1: Nou, Bob Marley met One Love.
0: Yes! Ja... Ik zou kunnen zeggen, het zijn twee liedjes, hè? One Love is er eentje, People Get Ready, dat hoort erbij. Ja. Maar je hebt hem goed, hoor. Want dat zat ook vooral in de tekst, hè, denk ik.
1: Ja, nou, klopt. Ja.
0: Vanuit de gefeliciteerd op deze warme zondagmiddag. Had je nog plannen?
1: Ja. Nee. We zijn net eventjes wat plantjes gaan halen. Dus...
0: Plantjes?
1: Ja.
0: Wat heb je gekocht?
1: Bloeiende plantjes voor in de tuin.
0: Ah, die even, ik wil even horen wat, hè.
1: Dan moet ik even kijken, hoor.
0: Viooltjes?
1: Loopt toevallig in de tuin. Een portulaca.
0: Oh, ja, nee, dat weet ik het precies. Ja, dat is wel goed.
1: Ja, dat dacht ik al. Ja,
0: daarom,
1: ja.
0: Je had het inderdaad bij bloeiende plantjes moeten houden.
1: Ja, oh, die hibiscus
0: heb ik ook.
1: Ja.
0: Oh, leuk. Die ga je even vanmiddag erin zetten.
1: Ja, even een beetje actief.
0: Ik zit de hele dag al in de studio in de airco. Is het buiten nog een beetje plakkerig of valt het mee?
1: Een beetje. Nee, het is wel een beetje plakkerig, moet ik zeggen.
0: Nou ja, goed. We gaan weer naar tropische temperaturen volgende week.
1: Heerlijk.
0: Hebben jullie nog vakantieplannen?
1: Nee. Eind augustus heb ik een weekje en dat is het even. En dan in november weer.
0: Nou, leuk hoor.
1: Ja hoor.
0: Nou, nogmaals gefeliciteerd. Ik ga sowieso jou een strandbal sturen met RTV Utrecht erop. Dan kunnen we wat reclame voor ons maken.
1: Ja.
0: Kunnen we je nog een plezier doen met een schort of een shopper of een koeltasje, een puzzelboekje, een notitieboekje? Neem de tijd gewoon, zou ik zeggen. Ja. Een notitieboekje, nou, dat is een fijne. Die gaan wij voor jou organiseren. Blijf jij nog heel even aan de telefoon. Dan gaan we even kijken of wij de adres nog weten van vroeger en zo. Dan gaan we het liedje ook draaien, denk ik, hè?
1: Ja, gezellig.
0: Ja, wel een beetje zomers plaatje, toch? Ja, nou.

Del Shannon, Runaway. Del Shannon was destijds de allereerste buitenlander die een liedje van de Beatles coverde, From Me to You. Dat was het eerste singeltje dat als covertje over de

0: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
1: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
2: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
3: Boek nu via beepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
4: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde drie kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
13: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

ontstaan als nonsensvulwoorden tussen de coupletten, bedoeld om later van echte teksten voorzien, maar de producer vond het zo lekker klinken dat het gewoon blijft staan. Dat doen Run Run. En zij zingen het als They Do Run Run. Tientallen opnames waren nodig voordat de jonge zangeres het naar wens had ingezongen. De Crystals dus. Een lekker begin hoor. Hoezo een begin? Ja, 8:08. Gewoon verder. Een fietser zet net zijn stuur recht en rijdt zonder handen een stukje door. Puur omdat het kan op een zondagmiddag als deze. Ja, Erwin is er nog steeds niet, maar het tweede uur is al even goed gevuld als het eerste. Buiten blijft het droog, de quickmeter kruipt gestaag omhoog en binnen de stadsgrenzen wordt volop van het terras genoten.

Zometeen wil ik weten waar die van jou is. Heb je er een foto van? En waarom je hem nooit meer vergeet? Kijk even op Facebook, Radio M Utrecht. En kijk dan ook eventjes naar de foto en kijk even naar de reacties. Ik lees er straks een paar voor. En straks natuurlijk de 3 voor 4, 3 liedjes die samen naar 1 oplossing wijzen. En die oplossing die vertel ik je daarna.

tot 5 uur. Erwin is een dagje vrij. Maar het is wel plukte middag natuurlijk. En straks het spelletje de 3 voor 4, weet je toch? 3 liedjes met een overeenkomst. Kan de titel zijn, kan de artiest zijn, maar kan ook iets anders zijn. En dat laatste geef ik je vast mee. Ja, even naar Facebook. Daar staan mooie reacties op een vraag die ik gesteld heb. Wat zijn de mooiste plekken die jij ooit bezocht hebt en waar je prachtige gevoelens bij hebt gehad en nog steeds hebt als je daaraan terugdenkt? Want er zijn van die plekken die je bezoekt en er zijn plekken die blijven, en dat zijn zelden dezelfde. Je kunt ergens 1 middag zijn geweest, jaren geleden, en toch ruik je soms nog precies hoe de lucht er hing, of hoor je het geluid van de wind door een boom die je nooit meer hebt teruggezien. Een plek gaat blijkbaar niet vanzelf onder je huid zitten, omdat hij groot is, of ver weg, of bijzonder op de kaart. Nee, hij gaat onder je huid zitten omdat er op dat moment iets samenviel. Een gevoel, een gesprek, een stilte die precies goed was. En soms is dat een strand aan de andere kant van de wereld, maar minstens zo vaak is het iets veel dichterbij dan je zou denken. Een keukentafel, een bankje 2 straten verderop. Een plek waar je toevallig even moest wachten en je sindsdien nooit meer op dezelfde manier bent voorbijgelopen. Ja, het rare is dat je het pas ziet als je ernaar op zoek gaat. De meeste dagen loop je gewoon door en dan ineens, als iemand ernaar vraagt, dan weet je het meteen. Die plek, dat moment, dat gevoel. Dus dat vraag ik je nu. Welke plek is bij jou blijven hangen? En wat maakt hem zo bijzonder? Dichtbij of veraf? Groots of piepklein, het maakt niet uit. Laat me weten via Facebook en heb je een foto? Deel hem dan even. Jaap die nam ons mee naar Tucson, Arizona, waar oom Rich speciaal een extra keukentafel in elkaar timmerde, zodat de hele familie kon aanschuiven met Thanksgiving. En neef Rolly die sneed plechtig de kalkoen aan en na het eten ging het gewoon door. Folders spitten voor Black Friday en een voetbalwedstrijd erbij. Wat een mooie herinnering. En Hans ziet ook terug naar 1969, naar Israël, waar hij zwom in de Rode Zee, de Dode Zee en de Middellandse Zee. Maar wat echt bleef hangen was Yad Vashem, de plek waar de 6 miljoen slachtoffers van de Holocaust worden herdacht. En Gerard die deelde een foto van het Rode Plein in Moskou. Ook heel bijzonder om daar geweest te zijn. En Marco die hoeft maar 1 woord te zeggen: Schotland. En hij straalt weer. Foto erbij van allerlei richtingborden. Prachtig. Johanna die nam ons mee naar Hamadan in Iran. Een stad zo oud als de Bijbel, waar ooit Esther en Mordechai werden begraven. Mordechai moet ik zeggen. Ja, ik las het even omgekeerd. Hè. Dat doe ik wel vaker. En Sarah tot slot noemde 3 plekken die haar diep raakten. Een dode stad, Maya-steden en de Borobudur op Java, waar je, als je de Boeddha aandurft te raken, een wens mag doen. Eentje nog dan? Nou, Jan liet gewoon een foto voor zich spreken. Hij stond bij het Beatles-monument in Blokker. Nou, dat vind ik natuurlijk heel erg leuk, hè. Wat een wereld hebben jullie ons vandaag laten zien, hè. Het is fantastisch. Dank je wel. Als jij zo'n plekje hebt, laat het maar weten via onze Facebookpagina.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt. Een wandelmaatje. Of tweedehands vinyl van je favoriete artiest. Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: meerdere bekende artiesten wezen het nummer eerst af als een slecht lied, tot de platenbaas erop stond het alsnog te horen. Het verhaal over een gestrande dromer die zijn mislukking verbergt voor thuis bleek deels op waar gebeurde ervaringen te zijn gebaseerd. Albert Hammond met It Never Rains in Southern California. Nou eens even over regen te hebben. Rond dit tijdstip in Pluk de Middag plukken we het weer. De weersverwachting met Rico Schreuder van Weerplaza. Best lekker buiten, maar hier en daar toch wat nattigheid, Rico?
1: Ja, hier en daar inderdaad een spatje regen uit wat dikkere wolken. Ja, het zal niet veel meer zijn dan een spatje. Het is niet helemaal zuiver droog, maar uiteindelijk wordt het dus wel droog. En de komende dagen gaan we van regen helemaal geen last meer hebben, om het zo te zeggen. Want het blijft maar droog en het wordt in de loop van de week ook alleen maar zonnig. Morgen zitten we al op 23 graden, dinsdag op 24 graden en woensdag komt er nog een graadje bij. Dan zitten we alweer op zomerse waarde van 25 graden. Nou, al die drie dagen hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke zonnige perioden. En vanaf donderdag, dan zijn alle wolken verdwenen. De zon gaat echt volop schijnen, de lucht is strak blauw en de temperatuur die gaat verder omhoog naar 28 tot 31 graden in vrijdag en zaterdag. Dus ja, de zomer gaat in volle hevigheid weer terugkeren.
0: Tropische temperaturen, Rico Schreuder. Dank je wel. We gaan even naar de weg. Ja, je moet rekening houden met al die werkzaamheden die er zijn. Die zijn op de A1, op de A12, de A27. Maar er staat ook een file op een plek waar die eigenlijk niet zou moeten staan. Alhoewel, als ik kijk naar het punt, het is de A27 Utrecht richting Gorkum. Ja, tussen Houten en Everdingen, daar staat een file met een vertraging van 5 minuten. Valt mee, hè? Jawel.

Oorspronkelijk was het voor een zangeres geschreven die er zelf slechts een bescheiden hitje mee scoorde. Toen diezelfde makers het opnieuw uitbrachten met die kenmerkende diepe stem erop, toen groeide het uit tot een van de grootste dansplaten van het jaar. Rick Astley met Whenever You Need Somebody. Spelletje gaan we doen. 3 liedjes, 3 sporen en samen leiden ze naar precies 1 af.

Elvis versus Junkie XL. A Little Less Conversation. Dat is aanwijzing 1. En dan volgt aanwijzing 2. Hou hem vast in je hoofd, want de puzzel begint zich langzaam te vormen. Ja, wat is de overeenkomst, hè? Nou, de volgende.

De 3 voor 4 op Radio M Utrecht. Ja, dit begint ook met een A, maar dat zoek ik niet hoor. Nee. Ed Sheeran was dat. Nee, ik ga iets weggeven.

kijk even in de hitparades. Azizam, A Little Red Conversation, Mambo nummer 5. Ja, wanneer stonden die er nou in? Kijk nou even. Je mag me ook bellen hoor. 09096-93-1-93-1. Dan kom je rechtstreeks in de uitzending. Dan mag je het roepen als je denkt, ik weet het wel. Even kijken of we dat allemaal voor elkaar krijgen natuurlijk. Ja, ik heb dat natuurlijk hier uitgedacht. En het mag best eens een beetje moeilijk zijn. Niet zomaar dat je zegt van, oh, hij geeft hem weg. Nee hoor. Nee. Het is een beetje voor de muziekliefhebber. En als je een beetje gaat speuren, dan zeg je, oh, al die drie plaatjes, die hebben dit als overeenkomst. En als jij denkt, nou, ik weet het en ik wil het graag hebben, dat spel. En ik wil die strandbal. Ja, daar zit weer voor. Dan moet je me even bellen. 09096-93-1-93-1. Ik geef je gewoon even gelegenheid. Intussen praat ik wel over het muziekje heen. Dat wordt wel vaker gedaan hier in dit programma. Maar ik geef je niet alle tijd van de wereld, want dan gaan we gewoon verder. Ik ga binnenkort naar Portugal. Even één dagje op en neer, want er is een groot festival. Het Mayo Festival. En daar treedt Robbie Williams op. Nou, denk er nog maar even over na. Dan na Robbie Williams geef ik de oplossing. Ik ga trouwens niet voor Robbie Williams.

0: opnemen, hè, want anders ga ik naar een andere, hoor. Sprak hij streng. Ik ben helemaal niet zo streng in het dagelijks leven, maar ja, hier moet je toch een beetje streng zijn. Het was ook moeilijk.
1: Hoi, met Ria.
0: Ja, Ria. Ja, Ria, dat dacht ik al. Wat is dat nou jammer, joh. Want je had hem goed, had een mooi prijsje kunnen winnen. Ik ga eens even kijken of ik iemand in de uitzending kan halen. Hop, even erin zetten. Hallo, wie is daar?
1: Hallo.
0: Hallo. Hey. Met wie? Ik hoor niks.
1: Ik hoor jou wel.
0: Nou, dat is hard. Nu hoor ik je ook. Met wie spreek ik?
1: Met Ria.
0: Hé, hey, Ria. Ben jij de Ria die ik net belde dan? Ria, je bent met Frans? Ja, dat klopt, hè. Nou ja, ik probeerde jou net te bellen, dus ik dacht, ja, dat gaat dan voorbij. Maar als je mij intussen aan het bellen bent, dan mag je toch je kans maken om te zeggen, wat was de overeenkomst van de 3 voor 4?
1: Ja, wij dachten alle 3 zomerhits.
0: Alle 3 zomerhits, dat is de oplossing. Ze stonden allemaal in deze maand van een jaar stonden ze in de hitparade. En 1999 en 2002 en 2000 nog wat. Hartstikke leuk, joh. Gefeliciteerd. 2025 was er ook eentje, ja. Jullie doen vaak mee met spelletjes, zie ik.
1: Ja, wij doen vaak mee.
0: Ja, maar je doet samen met Frans.
1: Frans.
0: En wie wist deze?
1: Ria.
0: Ja, nee, dat snap ik. Oké. Ja. Goed. Hey, ik heb voor jou al een RTV Utrecht strandbal.
1: Leuk.
0: Wat mag ik eraan toevoegen? Wil je een shopper, een puzzelboekje, een schort, een koeltasje? Waar kan ik je plezier mee doen?
1: Een koeltasje.
0: Nou, dan gaan we zorgen dat jouw kant op komt. Dank voor het meespelen. Leuk dat je erbij bent. En ik zou zeggen, hou hem lekker op Radio M Utrecht, hè?
1: Doe zeker.

0: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6000 euro. En tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
15: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
18: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
17: Nog niet helemaal dus.
18: Tja, die administratie. Toevallig tips?
17: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
18: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
17: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
21: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
22: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

Als kind werd Brian Wilson bang gemaakt door zijn moeder. Die vertelde dat honden onzichtbare trillingen bij mensen konden voelen. En dat beeld bleef hangen en groeide uit tot deze psychedelische, ja, zeg maar, zakformatie, symfonie. Tientallen studiosessies en een duur instrument met een unieke zwevende klank, de theremin. Die later ontstond een tijdloos meesterwerk. The Beach Boys, Good Vibrations. Oh, daar gaan we weer. Oh ja. Erwin heeft het programma fijn aangekleed, hè, met deze muziek. Ah, dit moment voelt altijd een beetje als de laatste bocht van een mooie middag. Je weet dat het einde nadert, maar er is nog genoeg te doen, hè. Ik zei het al, Erwin, ja, die is deze zondag niet in de buurt. Aanstaande vrijdag hoor je hem hopelijk weer. En tot die tijd, niet tot vrijdag, maar tot 5 uur, blijf ik hier zitten. Nee, niet tot vrijdag. Dat zou wat te gek zijn. Moet ik hier een bedje neerleggen, denk ik, hè? Zo'n beetje. De zon die blijft de hele middag er een beetje bij. Nu is hij weer een beetje weg. Maar ja, goed, oké. Richting de avond koelt het rustig af. En de terrassen die blijven vol tot het laatste uur. Zometeen nog muziek. En om 5 uur dan draagt Edwin Meerman het stokje van mij. Krijgt hij dan, hè? Draag ik over aan hem. Ja. Nog 1 keer langs die plek waar je bent geweest. Je weet wel, die ene die je zomaar weer voor je ziet. Zo meteen krijg je nog een laatste kans om met ons te delen. Voor de zondag straks overgaat in de avond. App me vooral en kijk even op onze Facebookpagina. En dit uur van Pluk de Middag heeft altijd zijn eigen kleur. Iets rustiger, ietsje losser. En als het toetje naar een goede maaltijd.

Ja, een bijzonder liedje hoor. En ze is geliefd, hè, Helene Fischer. Het liedje ontstond los van ieder sportplan, tot deze hymne over vrijheid en het loslaten van de sleur dit WK-seizoen uitgroeide tot het officiële geluid van Magenta's TV. En daar de WK-verslaggeving, misschien wel helemaal niet gehoord daar, maar daar zit hij dus. Nog maar enkele dagen geleden stond ze er zelf mee in het Gelredoom trouwens, hè, in Arnhem. Was jij erbij, Helene Fischer, met Hooit de Nacht? Ben heel benieuwd. Nou, laat even weten hoe het was. En vraag iemand naar een bijzondere plek. En het antwoord gaat bijna nooit alleen over die plek, hè. Nee, het gaat over wie er ook was. Een caravan op een camping in Zeeland wordt pas bijzonder omdat je opa daar elke avond precies hetzelfde grapje maakte, bijvoorbeeld. Een bankje in een park wordt een verhaal omdat je daar ooit op een gewone dinsdag iets belangrijks hoorde van iemand die je lief was. Ja. De plek zelf is dan bijna toeval, een decor waar iets is gebeurd dat je nooit meer loslaat. En misschien is dat wel het geheim van zo'n zondagmiddag als deze. Mensen die samen op de bank zitten met de radio aan, terwijl er buiten niet veel bijzonders gebeurt. En die middag, die wordt over 10 jaar toch die ene herinnering. Ja, dat vind ik ook hartstikke mooi. Maar het kan ook het geluid zijn van een bepaalde kerkklok. En je bent terug in dat dorp waar je als kind logeerde bij je opa en oma. En precies dat gebeurt er nu ook op deze zondagmiddag. Er speelt zometeen een nummer dat je waarschijnlijk al jaren niet bewust hebt gehoord. En toch weet je bij die eerste noot precies waar je was toen je het voor het laatst hoorde. Een plek slaat zich blijkbaar niet alleen op als beeld, maar ook als geur, als geluid, als temperatuur op je huid. En dat maakt zo'n herinnering ook zo lastig te delen. Je kunt wel vertellen over die plek, maar niet over hoe die rook of klonk of aanvoelde. Dus bij deze, welke plek roep jij op? Ja, een geur, een geluid of iets anders dan een beeld. Thea, die was in Suriname toen de decembermoorden plaatsvonden. Nou, dat is een moment dat ze nooit vergeet. Ze had het fort waar het gebeurde eerder al bezocht en had het toen nog als prachtig ervaren dat uitgerekend daar zoiets treurigs kon gebeuren. Dat raakt haar nog altijd. En Marion, die stuurde een foto die boekdelen spreekt. Zijzelf, haar man en hun hond poserend bij het opvallende Wereldbolmonument op de Noordkaap. Het was in juni 2023 met de camper helemaal naar boven. En dit was voor hen het hoogtepunt van de hele reis. Ik bedank je allemaal voor de reacties. En als je er nog eentje hebt, nou, ik ben er hoor.

0: We weten het, hè? Oorspronkelijk een Franstalig liedje over trouw en liefde. En het kreeg in de Nederlandse vertaling een compleet nieuw thema. De sfeer vlak voor sluitingstijd in de kroeg. André Hazes.
1: Radio en Utrecht.
0: Dat dacht ik. Ja, we gaan even naar het weer, want we hebben de hele middag een klein beetje af en aan gehad. Een beetje zonnetje, een beetje nattig. Maar we moeten even wat verder kijken. Rico Schreuder.
2: De komende dagen gaan we van regen helemaal geen last meer hebben, om het zo te zeggen.
0: Fijn.
2: Want het blijft maar droog en het wordt in de loop van de week ook alleen maar zonniger. Morgen zitten we al op 23 graden, dinsdag op 24 graden... en woensdag komt er nog een graadje bij. Dan zitten we alweer op zomerse waarde van 25 graden. Nou, al die drie dagen hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke zonnige perioden. En vanaf donderdag, dan zijn alle wolken verdwenen. De zon gaat echt volop schijnen, de lucht is strak blauw... en de temperatuur die gaat verder omhoog naar 28 tot 31 graden... in vrijdag en zaterdag. Dus ja, de zomer gaat in volle hevigheid weer terugkeren.
0: Ik hou die korte broek gewoon aan. Dat is een goed plan. Dankjewel, Rico Schreuder van Weerplaza. De hele dag een beetje bij ons geweest. En we gaan verder met muziek. We gaan door met muziek, want daar zijn we ook voor, hè?

Het liedje was oorspronkelijk geschreven voor een tweede album van de Amerikaanse band New Radicals. Dat er nooit kwam omdat de frontman de groep ontbond. Ja, dan is het afgelopen, hè? Nummer belandde zo bij een Ierse zanger die er meteen zijn tweede nummer 1 hit mee scoorde. Ronan Keating hoorde je met Life is a Rollercoaster. Ja, dan lopen we al een beetje tegen 5 uur, hè? Nog 20 minuutjes, 21:30 ongeveer. Om 5 uur schuift Edwin achter de knopjes voor het Gouden Weekend. En hij duikt deze week lekker diep de tijd in. Terug naar juli 1981, 45 jaar geleden alweer. Een uitje naar ooit, precies het moment om de zondag rustig te laten uitlopen. En 3 jaar eerder kwam dit liedje uit. Oh.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

voor een tv-item over lang haar toen nog, met een eigen bewerking van een titelsong uit de Amerikaanse musical Hair. En wat als grap begon, groeide binnen no time uit tot een nummer 1 hit die wekenlang bovenaan stond. Zen met Hair. Nou, wat een middag was dit weer. Pluk de middag, zo heet het. Vol mooie muziekverhalen die recht uit het hart kwamen. Jullie reacties, bedankt dat je erbij was hier op Radio M Utrecht. En zometeen om 5 uur dus, Edwin Meerman met het Gouden Weekend. Blijf lekker zitten waar je zit. Tot de volgende keer. En geniet nog van je zondag, zou ik zeggen. Nee.

0: dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
1: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
2: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
12: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
15: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
14: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
15: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
20: Hé, het licht doet het niet.
21: Ik heb geen bereik.
22: Hebben we nog wel water?
23: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: En Nederland vond deze zanger op dat moment ook helemaal te gek. Zijn naam Shaken Stevens. This Old House staat al zo'n 3 maanden in de nationale hitparade. Nog altijd op nummer 14 deze week. En ondertussen nieuw op 18 deze.
1: Het is zondagmiddag. Dit is het Gouden Weekend. Met Edwin Meerman.
0: En dan hebben we het dus over deze week in 1981. Hè? Dus het begin toen van de zomer. De komende 2 uur schoten we weer een fijne muzikale maaltijd voor. Geschiedenis aan de dis. Met de hits voor fijnproevers, liefhebbers van gebakken lucht en gesneden koek. Zit hier allemaal goed. Een blik vol herinnering wat we opentrekken. Dat zwingt hier niet onregelmatig de pan uit, zoals je weet. Daarnaast ook dus de berichtjes uit de kranten van deze juliweek. En fragmenten uit ons radio- en televisiearchief. Het is toch een klein feestje wat we hier zo vieren. 45 jaar, dus ook een mooie gelegenheid. Tell me, me, oh, me, oh, my, wasn't that hard? We hangen graag onze eigen slingers op. En ook de nodige zusjes, Pointer, Sledge en de Nolans. Dus het wordt weer een programma voor de hele familie. Welkom terug in deze week van 1981.

0: is van mij.
1: En ook meteen in trek bij Jong Nederland, hè? Doe maar. Alweer 45 jaar geleden zoals het begon, sinds een dag of twee. Nou, een paar dagen meer is de tour inmiddels gaande. In deze zomer in 1981, deze week, lees ook een berichtje over Theo Komen in de krant. En ik heb ook nog een fragmentje zo meteen met zijn stem. Het gaat ook over nieuwe techniek, namelijk windmolens, waarover wordt gesproken. We hebben eindelijk zomerweer, dat is ook wel fijn. En we krijgen nieuwe munten, want we hebben ook al ruim een jaar inmiddels een nieuwe majesteit. En ook nog een bijzondere verjaardag waar ik zo meteen eventjes bij stilsta. En dit is een bijna jarige, zie ik. Ze wordt 36. Maar dan dus anno 1981. Eén van de twee Kims die we vandaag erbij hebben. En dit is dan Kim Carnes.

0: The Rovers. En deze gezelligheid nieuw op 42 deze week in de Nationale Hitparade. Vanuit Ierland vooral. En de 5 zit nog maar net in de klok en het gaat nu alweer over whisky, zo te horen. Wasn't at a party. Meteen maar even naar de kranten van deze week. En ik lees over de verjaardag van dokter Willem Drees. Vanetje Drees, 95. Hij heeft niet zo'n zin om dat te vieren. Gaat niet zo goed met zijn gezondheid en hij verwacht veel drukte. Dus zijn huisje aan de Haagse Beeklaan heeft hij voor de zekerheid maar even verlaten. En dan is het eindelijk een beetje zomers in ons land. Een berichtje vanuit de Paterswolde. Zeker het grootste deel van deze week is de verwachting dat we dus zomers weer krijgen met hogere temperaturen. Dat betekent voor de strandliefhebbers dus uitzicht ook op een genotvolle week. En ook zeker goed nieuws voor de vroege vakantiegangers. Duizenden Nederlanders die willen hun eigen windmolen voor het opwekken van elektriciteit. Ook dat kwam ik nog tegen. De belangstelling is zo groot dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, in Den Haag vindt dat de gemeente in ons land zo snel mogelijk een eigen beleid voor particuliere windmolens moeten ontwikkelen. En dan is de Tour de France ook alweer even gaande. En er wordt verslag gedaan uiteraard op de radio, ook via Hilversum 1. Radio Tour de France vanaf 3 uur. En daar wordt een spelletje ingespeeld door verslaggever Theo Komen. Dan geeft hij een profiel van een wielrenner. Maar voortaan kunnen de antwoorden alleen nog maar per briefkaart worden gegeven. Want de stoppen zijn eerder doorgeslagen in de centrale van de PTT. Toen heel veel mensen tegelijk gingen bellen, dus dat konden ze niet aan. Nou, laten we nog even luisteren naar de stem ook van Theo Komen. Aangekondigd door Fred Raquet. We hebben een klein stukje uit de etappe die werd verreden van Rochefort naar Nantes. En dat ging toen nog zo.
1: Want hier is opnieuw Theo Komen.
2: En de langgerekte peloton, nog 4 kilometer te rijden. Jean-Luc van der Broeke demareerde weg, maar hij kon niet meer dan 30 meter pakken, omdat hij een heuveltje moest beklimmen. En dat is voor hem toch wel iets te veel gevraagd. Trouwens, het wordt nog een zeer zware einde van deze etappe, want er liggen een paar wolshoopjes in opgestapeld die vooral voor de sprinters problemen gaan opleveren. En ik denk met name aan Freddy Maartens en Freuler.
0: Wolshoopjes, dat kon er maar één zeggen. Theo Komen dus. En deze etappe overigens werd gewonnen door Ad Wijnands, een succesvolle Nederlander dus, in 1981. En dan zie ik hier ook nog het nieuwe ontwerp voor de gulden met de nieuwe majesteit. Onze koningin met een half beeld eigenlijk. Dat is bedacht door ontwerper Bruno Nienaber van Eibe. Wordt niet overal even goed ontvangen overigens, maar daar trekt hij zichzelf overigens weinig van aan. En volgend jaar, begin 1982, zullen de eerste munten dan worden geslagen. Over de nieuwe koningin in het volgende uur ook nog een fragmentje overigens. En ook prins Willem-Alexander, die een bijzonder moment beleefde deze week in 1981. Het was dus niet zo mooi weer, maar de zomer kwam eraan. En dit regenbuitje ging ook al een tijdje mee. Max Werner, eerder van Kajak.

kommetje is Joes, mijn kommetje. Mijn kommetje is zoek, zo is mijn kommetje. Zo is dat. Mijn kommetje, mijn kommetje. Mijn kommetje, mijn kommetje. Ik voel me net een nar. Mijn haar zit door de war.

0: Je zou denken misschien in je herinnering een carnavalskraker, maar niets is minder waar. Het gaat hier om een echte zomerhit voor André van Duin. Vorige week nog in de top 10. Dit was Mijn Kammetje nog een keer. En er staat heel veel gezelligheid sowieso in die nationale hitparade. Want dit bijvoorbeeld op nummer 17.
1: Wij zijn de Wumpies.
0: Dat is vader Abraham.
1: Wij zijn de
0: Met zijn versnelde stem, net als het Smurfenlied even daarvoor, had hij dus nu de Wumpies. En dan op 19 ook nog deze.
2: Wie zijn jullie nou?
3: Wij zijn de lachkabouters.
2: Wie heeft die punaise op de stoel gelegd?
0: Sandy, ook zij dus met een grote hit 45 jaar geleden. Zometeen overigens ook nog de gezelligheid van de kermisklanten. Maar eerst hier de zusjes Nolan. De Nolans mag je ook gewoon zeggen.

Het Gouden Weekend van Radio en Utrecht en ook de zomers van toen vier je bij ons. En vandaag van You Drive Me Crazy tot Crazy Accordion. De zomer is altijd een goede periode voor de kermis. Nou, in die tijd dus dat jaar ook zeker voor deze kermisklanten met z'n tweetjes. Net als Grover Washington Jr. en Bill Withers. We nemen even wat gas terug en just the two of us voor een zwoele zomeravond.

het voorjaar de winnaars van het Eurovisie Songfestival. En nog altijd in de nationale hitparade, maar wel op de weg terug deze week in 1981. Maar er is alweer een nieuwe. Dat is deze. En ook hier doen ze die leuke dansjes. Daar waren ze ook bekend onder. Bugs Fizz dus. Piece of the Action, ook met twee hits tegelijk in de lijst. En ook Hot Chocolate. Het was al warm buiten, dit kwam er nog bij. You'll never be so wrong. Op 45 toeren van 45 jaar geleden.

0: The American Girls, daar waren ze weer. Sister Sledge met vooral hun zomerhit op dat moment in 1981. Is Just a Runaway. Nou, de Pointer Sisters die zijn er ook nog later in dit gouden weekend. En ook in het volgende uur vooral de top 10 van deze week. Misschien zou je hier alvast op kunnen verheugen. Hè? Die andere Kim die ik heb beloofd. Kim Wilde is dat. Die ook 2 hits tegelijk heeft op dit moment. En we gaan ook nog even naar de Italiaanse keuken.
1: Idea.
2: Vale idea, non vedi che lei non ci sta.
1: Che idea,
2: vale idea.
0: Zometeen dus het vervolg van deze muziekzomer. 45 jaar geleden. En dit is voor een zwoele zomeravond ook een nieuw geluid. De naam van de groep Imagination. En Body Talk.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt. Vers aan tafel.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
5: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers. Aan tafel.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: e-boekhouden.nl.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Radio M Utrecht.
14: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
16: Ik koos wat mij raakte.
15: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
17: Ontvang
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
20: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
22: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: Het is alweer eens tijd ook voor Daniel Seroleka, dachten wij hier zo. Kom je nog tegen gewoon op Radio M Utrecht. Hij zingt anno 1981 al een tijdje. Maar hij heeft nu weer een nieuwe plaat. Vorige week was hij ook nieuw binnengekomen op nummer 50. En nu door naar 32 zie ik in de nationale hitparade. We'll go out tonight.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Want dat lijstje hebben we erbij. Ook toen te horen op zondag tussen 5 en 7 via Hilversum 3 met Felix Meurders. Hij had wel aangekondigd om ermee te gaan stoppen. En het had vooral te maken met al die muzikale gezelligheid. Waar ik ook nog een klein stukje van liet horen met de lachkabouters, met de wippies. En ook zeker met de slijpers die we eerder hadden gehad in 1981. Nou, straks even voor 7 hebben we een lekker zoet toetje om weer mee af te blussen. Verder ook een groot gedeelte van de top 10 deze week. En nog wat andere nieuwe platen hier en daar. En een fragment ook nog uit ons archief. De 14-jarige prins Willem-Alexander. Een heel bijzonder moment in zijn leven. Waar we zo meteen nog even kort bij stilstaan. En nu we toch even aan het voorproeven zijn. Dit was eigenlijk ook nog een nieuwe zangeres. Kirsty MacColl. Just like he swore to me that you... En deze staat in de top 10. Nou, we gaan nog lekker door hoor.

0: Kirsty MacColl, nieuwe zangeres. En deze week krijgt zij extra aandacht via Hilversum 3. Elke avond tussen 6 en 7 komt ze even voorbij. There's a guy who works down the chip shop, swears he's Elvis. En gaat het overigens niet over Shaking Stevens, die er wel een beetje op lijkt, die we in het vorige uur al hadden in dit gouden weekend. Zometeen de top 10 erbij. Maar eerst nog even een fragment, had ik beloofd. Hè. De nieuwe Willemsbrug werd geopend met koningin Beatrix en prins Willem-Alexander.
1: Voordat de nieuwe Willemsbrug in gebruik werd gesteld, trok, gadegeslagen door koningin Beatrix en prins Willem-Alexander, een stoet van voertuigen over de oude brug. Uit elk jaar van zijn bestaan één.
2: De Willemsbrug is dicht. Leve de Willemsbrug!
0: Koos Postema.
1: Het gezelschap wandelde hierna via de oprit naar de nieuwe Willemsbrug, die met zware kabels aan twee reusachtige pilonen is opgehangen. Een feestelijk moment, met name voor koningin Beatrix' oudste zoon Willem-Alexander, die hier, zoals dat nu eenmaal heet, zijn eerste officiële daad zou verrichten. Door aan een versierde tuit te trekken onthulde de koningin een aan de noordpiloon bevestigde plaquette, waarop latere generaties precies kunnen lezen wat er op 1 juli 1981 is gebeurd.
0: Het was sowieso een bijzondere tijd, hè, want ze gingen verhuizen van Drakenstein naar Den Haag. De jonge prinsjes en de koningin, een nieuwe munt kwam eraan, hè, met haar beeltenis, want ze is ruim een jaar de majesteit. En dus ook die Willemsbrug wilden we nog even meenemen. De top 10 erbij.
3: De nationale hitparade.
0: Ja, zo ging dat. En we beginnen heel zomers met nummer 10. Keith Marshall. And Only Crying.

Even een vleugje Vlaams. Wiltura was dat. Ging net over de koningin. Dit was vooral de keizer van het Vlaamse lied, hè? Hopeloos. Deze week op 9. We hadden ook al Rainy Night in Georgia en Rain in May. Maar ook dus grijze luchten hier in dit liedje. En nu gezelligheid op nummer 8. Hier zijn Doris D. en de Pins.

aloude Libertango van Astor Piazzolla. En een nieuw luchtig zomersjasje vooral ook. En op hoge hakken Grace Jones deze week nummer 7. I've seen that face before. En de loftrompet op nummer 6. En wel voor Adam and the Ants.

En de muziek gaat lekker door bij Radio M Utrecht. KID, dat was een project van Geoffrey Bestow, die al werkte met onder meer Engelbert Humperdinck en Elton John. Zijn stem hebben we ook nog eventjes gehoord. En ook Boney M en Amanda Lear. Italo Disco wordt het ook wel genoemd. Don't Stop op nummer 5. En de tekstschrijver was snel klaar. Nu we toch even in Italië zijn, op 4, Pino Danjo. Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

Energie in deze top 10 van deze week in 1981. Kim Wilde en we oehoeën nog even door. Ja, Kim had overigens twee hits tegelijk, hè? Kids in America was op de weg terug en Secret Love deze week dus op nummer 3 in de nationale hitplanen. Deze stond wekenlang aan de top en nu op nummer 2, Champagne.

Champagne. Als ik zo naar het hoesje van deze grammofoonplaat kijk, dan zie ik een paar schoenen. Die zijn inmiddels wel wat ouder, maar die zitten en klinken in dit geval altijd nog heel erg lekker. Hè? Deze week dus op 2. Hou Boudas. En dan applaus nu voor de man die bovenaan staat. Peter Koelewijn, klap maar in je handen.

Alleen de jongens. Ik kan het niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de buurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: En opnieuw een hoop energie. En nu Peter Koelewijn dus. En aan de top van de Nationale Hitparade toen met een uitzinnige menigte. En live voor Countdown toen opgenomen. Er was ook een hele LP die erbij hoorde. Klap maar in je handen. En over 14 dagen zijn we weer terug in deze heerlijke zomermaand. Juli 1981. Volgende week is 1976 dan weer aan de beurt. Maar we hebben ook zaterdag nog 1966. Nog wat verder terug in de tijd naar de 60's.
1: Even voor 7. Radio.
0: We gaan die 45 kaarsjes van vandaag maar weer eens uitblazen. Toefje op deze taart. Die andere zusjes die ik ook nog beloofd had. Pointer Sisters. Goedenavond.

0: kwam ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit te vergeten. Radio M Utrecht.
2: She's crazy like...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.

De liefde komt overal vandaan, ook uit Spanje. Julio Iglesias hoorde je met Por un poco de tu amor. Voor een klein beetje van jouw liefde. Vanavond krijg je heel veel liefde hier. In de Love Songs op Radio in Utrecht. Want Cliff Richard is erbij, Terence Trent D'Arby, Eros Ramazzotti. En ook de Beatles straks. Maar nu eerst Faya con Dios en What's a Woman? What's

Een meisje dat veilige huis en haard verlaat om de liefde achterna te gaan. De zoektocht in de krant naar dat meisje was voor de Beatles de inspiratie om She's Leaving Home te maken. Je luistert naar Radio M Utrecht. Ik hoop dat je het gezellig hebt vanavond en dat je nu zin hebt in Michael Jackson.

altijd fijn om de Righteous Brothers te draaien met You've Lost That Loving Feeling. Op Radio M Utrecht komen de artiesten tussen 10 en 11 uur 's avonds uit alle windstreken. We gaan nu naar Italië. Eros Ramazzotti is er vanavond bij met Sebastas una canzone.

Across My Heart. Mooie symboliek, hè? Van Terrence Trent D'Arby op Radio N Utrecht. Had heel veel in zijn mars, muzikaal gezien. Iedereen was groot fan van hem. Alle kenners en natuurlijk de fans. Maar hij is gestopt met muziek maken. Hij vond er niks meer aan. Cliff Richard, die gaat altijd door. Oh.

0: Barry Manilow is er ook vanavond bij. Can't Smile Without You op Radio M Utrecht. En het schitterende If Tomorrow Never Comes van Ronan Keating hoorde je daarvoor. En dit is Johnny Logan.
1: Don't close your eyes.

0: ik wil.
1: Nog steeds geen bevestiging dat de band elkaar weer vast gaat houden. Daarom een bekend liedje van Volumia, Hou Me Vast, op Radio M Utrecht. Zometeen Snowy White, nu Dionne Warwick. Anyone?

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog, met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek en hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld.